0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

after all that we've been through, still believe.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-en-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: taaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
4: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Nagels. Op 4, 5 en 6 september op de Langeberg in Zelhem. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trial GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bij zijn.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trialgp.nl of aan de kassa.
0: Trialgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En is dat mij nog met?
4: Ze schelden hoe de korte vol iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de TrialGP Nederland.
5: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmitz. De druk op het elektriciteitsnet neemt toe, waardoor transportcapaciteit schaars is en woningbouwprojecten vertraging kunnen oplopen. De gemeente Aalten roept initiatiefnemers daarom op woningbouwprojecten voor 14 september aan te melden. Het gaat om projecten die naar verwachting binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Via de landelijke regeling eerder aanvragen, kunnen projecten al vroeg bij netbeheerder Liander op de wachtlijst worden geplaatst. De gemeente stelt op basis van de aanmeldingen uiterlijk 1 oktober een advieslijst op voor de volgorde van aanvragen. Particuliere en zakelijke initiatiefnemers kunnen hun project aanmelden voor de advieslijst Transportcapaciteit Woningbouw van de gemeente Aalten. De politie heeft een 68-jarige man uit Montferland aangehouden die in beeld kwam nadat Valerie tijdens een wandeling begin augustus werd achtervolgd door een potloodventer. De man is gehoord en wordt verdacht van schennispleging. De Doetinchemse Valerie deelde begin augustus beelden van haar wandeling. Tijdens de wandeling kreeg ze een akelig gevoel. Als ze achter zich kijkt, ziet ze een man die haar een tijdje blijft achtervolgen. Als de man naast haar gaat lopen, schrikt ze zich rot. Hij laat zijn geslachtsdeel zien en er volgt een confrontatie. Volgens een woordvoerder van de politie wordt er een dossier opgemaakt. Met het plaatsen van het laatste balkje in een nieuwe stuw aan de Harkosweg hebben bewoners, grondeigenaren en waterschap Rijn en IJssel donderdag de samenwerking binnen het Voorwolds Waterproject feestelijk afgerond. De afsluiting vond plaats in het Vriezenhuis in Winterswijk-Wold. Tijdens de bijeenkomst blikten betrokkenen terug op de afgelopen jaren, waarin bewoners, grondeigenaren en het waterschap gezamenlijk onderzochten welke maatregelen moeten helpen om water langer vast te houden in het gebied en verdroging tegen te gaan. Het Voorwolds Waterproject is onderdeel van het programma Achterhoeks Plateau. Binnen dit programma werkt Waterschap Rijn en IJssel aan een schone, natuurlijke en klimaatbestendige inrichting van het watersysteem. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Jouw regio, jouw radio.
2: Jouw radio.
0: Radio Ideaal.

0: Yes!
1: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
0: is het weer zover.
1: Kermis Gaanderen. Daas 4 dagen, ga ze op. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde

0: voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker drie Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meede in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De brandweer in Meede verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
9: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
10: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

En dat werd gezongen door The Moonlights. Goedemorgen, het is 9:11. Gouden Groeven via Radio Ideaal. Elke zondagmorgen die leuke gouden oude plaatjes uit de oude doos. En daar is deze er ook eentje van.

0: Benny Nijman. We draaiden hem op Radio Ideaal Gouden Groeven. Waarom fluister ik je naam nog aan de telefoon? Balthazar van Puffelen. Hij staat op het Marktplein in Zelhem met iemand van de organisatie. Balthazar, goedemorgen. Balthazar, goedemorgen. Ja. Je bent in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
1: Ja, hartstikke leuk. Ideaal, hartstikke mooi. Leuk dat we gaan samenwerken samen met de regio 8 vandaag. Voor een verslag van de smokshandelrit en natuurlijk Zelhem op hete kolen. Nou, ik hoef niemand in Zelhem uit te leggen wat heet op kolen is, lijkt me toch wel.
0: Nee, dat lijkt mij dat inmiddels duidelijk is.
1: Ja, smokshandelrit. Wie was smokshandel? Weet jij dat toevallig?
0: Ja, we hebben 30 jaar geleden smokshandel geïnteresseerd op de radio. Geïntroduceerd op de radio met hele verhalen, met live uitzendingen. En smokshandel was de heks van Zelhem.
1: De heks van Zelhem.
0: En jij staat op het Marktplein, dus jij kan het gat in de toren zien die van haar klomp overgebleven is.
1: Oké, nou dan kom ik vanmiddag even op terug.
0: Ja.
1: Ik sta nu bij de start van de smokshandelrit, dat is op het industrieterrein. En bij mij staat Roy. Roy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij bent een beetje manisje van alles. Je zit in het bestuur. Jij adviseert de brommers hoe ze kunnen parkeren. Ja,
2: en de auto's ook.
1: Auto's ook.
2: Alles een beetje met elkaar. Dus,
1: is het je eerste jaar?
2: Nee, dit is mijn derde jaar.
1: Derde jaar.
2: Smokshandel, we zijn allemaal een beetje familie van smokshandel. Van origine kom jij net uit, als ik, uit een hele bijzondere plaats. Aan de andere kant van de provincie in Ede. En hoe ervaar jij dit nou allemaal? Want hoe lang woon je al in de Achterhoek?
1: Ik woon nu ruim 7 jaar in de Achterhoek, in Doetinchem, om wel te staan. En ja, het bevalt me prima. Ik zou ook niet meer terug willen naar Ede. Ik vind het hier heerlijk. Ik begrijp wat jij zegt, want ik heb exact hetzelfde. Wat maakt de mensen in de Achterhoek anders als de Veluwe?
2: Ik vind ze hier gezelliger.
1: 10% meer mensen.
2: Ja, zeker. Dat sowieso wel, ja.
1: Ja. Mensen hebben meer met elkaar. Ja, mensen die uit de Achterhoek komen zeggen, ja, we praten jullie raar. Maar ja, als je hier niet vandaan komt, dan valt dat echt op. En is dat leuk. Smokshandel, hoe ben jij bij de stichting, bij de organisatie gekomen?
2: Nou, dit gaat eigenlijk... ik ben toen eigenlijk werkzaam geweest hier bij de firma Gijsink. En dat was het oude transportbedrijf wat hier eigenlijk om de hoek zit. En daar ben ik toen ooit begonnen. En toen kwam ik in contact met de loodsbaas. En die zat toen al jaren bij de smokshandel. En toen ben ik sowieso een beetje in contact gekomen. En toen is het een beetje het balletje gerollen. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold.
1: Ja. Radio Ideaal is de omroep hier zo.
2: Ja. Ja.
1: Hoe belangrijk is die omroep voor het dorp?
2: Nou ja, voor het dorp. Ik durf het niet te zeggen. Want ik luister niet heel veel. Ik ben zelf een vrachtwagenchauffeur. Dus.
1: Oh ja, dan zit je niet veel in Zelhem.
2: Niet veel in Zelhem. Dus ik luister niet veel lokaal. Maar als ik lokaal rijd, ja, dan probeer ik wel meestal een leuke zender op te zoeken.
1: Zoveel jaar bestaat die al, de smokshandelrit. Vorig jaar is die opgeschaald met Zelhem op hete kolen. Hoe is dat gevallen?
2: Dat is vorig jaar goed gevallen. Ja, het is natuurlijk ook afhankelijk van het weer. Daar hangt het ook een beetje vanaf. En als het weer goed is, ja, dan trekt het een hoop volk. Ja,
1: vorig jaar was het ook een beetje miserig aan het begin. En er ging het zonnetje schijnen. En was het 22, 23 graden vanmiddag. Alle auto's gaan naar het centrum. Ook iets om naar uit te kijken voor de luisteraars.
2: Ja, dat zeker. Het is sowieso gezellig in het centrum. En het is altijd een kunst om de auto's weer daar te parkeren. Om daar de mensen toch weer te laten genieten van op hete kolen, zeg maar.
1: Goed, jij zit lekker in de wedstrijd. Het ziet er allemaal relaxed uit. Het leuke ook van hiervan is, het is niet zo dat ze allemaal in één keer bam starten en wegwezen. Nee, het heeft geen haast, hè?
2: Nee, totaal heeft geen haast. Iedereen mag zelf bepalen hoe laat hij wil vertrekken. En allemaal lekker op zijn eigen houtje. En dus het enige is... Het lekkere gezellige straks in het centrum.
1: Absoluut, kijken we naar uit. Jij succes met de start hier zo en wellicht tot later.
2: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Balthazar, dankjewel voor je...
1: Helemaal goed, dan spreek je over een uur weer.
0: Hartstikke goed, ik hoor je. Dankjewel,
1: hoi.
0: Hoi, hoi.
1: Yo, hoi.

Een van de eerste top 10 liedjes van ABBA. Van Björn en Benny. En de dames natuurlijk. Ring Ring. Deze keer in een instrumentale uitvoering van orkest Rico Gomez. Ring Ring, daarvoor de Roffels, Happiness, Nieuw Voor, Mieke, Benny Nijman. En daartussenin hadden we Balthazar van Puffelen, collega van de omroep Regio 8, onze streekomroep, gezamenlijke streekomroep. En hij bracht ons over Zelm op hete kolen en natuurlijk de Smoks Hannerit. Het volgende uur wil Balthazar nog even een belletje doen en vertellen waar hij op dat moment is. En kijken of hij nog iets leuks te melden heeft.

0: Daan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piek.

0: dichtbij ligt. Bezoek de showroom of kijk op haank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Haank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
5: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

Frits Stijn en zijn wonderaccordeon en de whisky soda polka. Goedemorgen, Radio Ideaal Gouden Groeven op zondagmorgen. Het is vandaag 30 augustus en er is heel wat aan de hand in het dorp Zelm, waar onze studio staat. Want Zelm op hete kolen en ook de Smokshannenrit, dat vindt allemaal vandaag plaats. Gisteravond was er al even een voorproefje met twee leuke bands in het centrum. Ik ben er zelf niet geweest. Ik weet ook niet of alles in het water gevallen is, of het er toch nog goed gekomen is. Maar dat horen we misschien straks nog. Want we hebben Balthasar van Puffelen, onze collega uit Ulft, in de uitzending. En hij wil straks nog even inbellen en nog iets vertellen over de Smokshannenrit. En vanmiddag is hij aanwezig op het plein en staat er tussen alle artiesten die optreden. Maar tussen alle barbecues en alle smokers die opgesteld staan in het centrum van Zelm. Mocht hij niet zo bekend zijn in Zelm, nou, dat is niet zo heel erg moeilijk. U rijdt naar het dorp Zelm en toch nog maar richting het centrum. De kerktoren in de gaten houden en precies voor de kerk op het Marktplein, daar vindt alles plaats. Zelm op hete kolen en ook de Smokshannenrit. En zo rond de middag zijn de eerste auto's weer binnen. Worden netjes opgesteld in de winkelstraten. En ja, dan bent u van harte welkom. Kom eens kijken naar al die prachtige mooie oldtimers die daar staan opgesteld. En dan niet te vergeten voor de liefhebbers van alle oude brommers. Alle oude bromfietsen staan erop gesteld. Ik hoorde daar straks al even Balthasar tegen een collega van hem in Nulf vertellen. Een mooie krijter kwam langs. Nou, die zullen ongetwijfeld aanwezig zijn. Tot zover de reclame voor Zelm op hete kolen. U bent van harte welkom in het centrum van Zelm. En dan gaan we ondertussen luisteren naar een lied van de Sunstreams. En... Die zomer, met jou.

0: Maar de Vendrik Jan toch netjes ingezongen. Zelm op Heetekool en Baltasar, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Live vanuit Zelm op het industrieterrein. En ik sta hier echt bij de allerlaatste starter van vandaag voor de Smoks handenrit. Goedemorgen, uw naam is?
2: Dirk.
1: Dirk. Dirk, vroeger had je een Zundapp.
2: Nee, een Krijtler.
1: Een Krijtler. Die heb je verkocht en heb je spijt van.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. De koper, die stuurt me elke keer een foto. Nou, nee, dat is goed. Ik heb al gezegd, stoor je een beetje zout in de wand.
1: Ja. Kun je niet terugkopen?
2: Alles kan, maar...
1: Ja, dat is ook waar. Hey, je hebt nu ook een bijzonder gebeuren. Waar zit je op dit moment?
2: Solex.
1: Zo, gewoon ordinaire Solex. En een toeter zit er ook bij. Fantastisch.
2: Solex van 60 jaar oud.
1: 60 jaar oud. En wat kun je erover vertellen? Heb je hem helemaal gerestaureerd?
2: Ik niet. Ik heb iemand voor wie dat heel goed kan. Ik ben gewoon blij rijden.
1: Ja, heeft wel behoorlijk wat gelopen, zie ik.
2: Ja, 60 jaar.
1: 60 jaar, dan mag het ook wel, hè. Wat is er zo leuk rijden op zo'n brommer?
2: Ach, nostalgie.
1: Nostalgie, hè? Ja. Had je vroeger zelf ook zo'n ding? Of is deze nog steeds van jou?
2: Krijtel. Vroeger.
1: Krijtel. Hoe lang heb je deze al?
2: Oh, jaar 5, 6.
1: Jaar of 5, en het is een beetje tussen, hè? Hij is wel zuinig.
2: Ja, 51, 61.
1: Ja, nee, maar dan moet je wel zelf een beetje bijtrappen ook.
2: 5 liter, dat is ook 28 euro.
1: Dat is de eerste keer dat je de Smoks handigheid, of heb je vaker gereden?
2: Ik heb er nooit gereden, ik rij vandaag ook niet.
1: Vertel maar dat je ook ging starten.
2: Ik was te laat.
1: Je was te laat? Ja. Oké, okay, nou ja, moet je volgend jaar zorgen dat je op tijd bent.
2: Dat is te lang.
1: Goed, nou, je kunt natuurlijk altijd gaan toeren en straks in het centrum staan alle voertuigen, de brommers, de auto's, allemaal opgesteld.
2: Onderweg al wat gezien.
1: Mooi spul, hè?
2: Ja, zeker. Dan ben ik ook hier komen, ja.
1: Fantastisch. Nou, de rest is weg. Jij gaat hem aantrappen en hopelijk straks in het centrum. Goed, vanaf 1 uur gaat het los in het centrum. Zelm op Heetekolen. Lekker gezellig sfeer, Americano muziek, podia. Overal staan de auto's en brommers opgesteld in het centrum. Kunnen mensen gewoon kijken. Misschien wel even erin zitten, een praatje maken met de eigenaar. Ik wens jou in ieder geval een fijne dag.
2: Ja, dat is gelijk zo, hoor.
1: Dankjewel. Ja, fantastisch. Nou, dat was hem eventjes. We gaan ons opmaken. Ik meld mij straks weer, als ideaal dat wil. Zo om en nabij 12:30.
0: Ja, hartstikke goed. Collega Willem zit dan hier, Baltasar. Dus je bent welkom.
1: En dat is hetzelfde telefoonnummer, hè?
0: Ja, en anders komen we even binnenlopen. Je bent heel dicht in de buurt.
1: Oh ja, dat is ook waar, ja. Jullie zitten vlakbij het centrum, ja.
0: Ja, zeker.
1: Helemaal goed, dan spreek je elkaar straks weer.
0: Goed zo, dankjewel. Hoi, hoi.
1: Dankjewel, hoi.

Het evenement op zondag 30 augustus in het hartje van Zelhem. Zelhem op hete kolen. En om 12:30 moet Willem toch maar eens even gaan vragen of al die kolen inmiddels heet zijn. Want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Alle barbecues en smokers die opgesteld staan in het centrum van Zelhem. Radio Ideaal, Gouden Groeven.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. De Ronde van de Achterhoek en de Ronde van Ulft slaan dit jaar de handen in één. Dit weekend komen de wielerfans volop aan hun trekken in Ulft. De regionale ronde profiteert onder meer van de lokale contacten, terwijl de Ulftse organisatie kan meeliften op de vergunning en faciliteiten van de grotere koers. De samenwerking met de Ronde van de Achterhoek kwam volgens beide organisaties vrij vanzelfsprekend tot stand. De organisatoren kennen elkaar uit de regionale wielerwereld. Voor de Ronde van de Achterhoek is de combinatie met een lokale ronde precies het soort samenwerking waar de organisatie op hoopt. De UCI-koers trekt ieder jaar door een ander deel van de Achterhoek en zoekt daarbij telkens een nieuwe start- en finishlocatie. Nederland heeft de Duitse aanpak van de wolf als voorbeeld genomen, maar de Duitse regels en ervaringen blijken niet één op één toepasbaar. In Duitsland kan in gebieden met veel wolven sneller worden ingegrepen tegen dieren die problemen veroorzaken. In de Achterhoek en het aangrenzende Duitse Kleverland zoeken overheden, inwoners, natuurbeschermers, schapenhouders en dijkbeheerders naar manieren om met het roofdier samen te leven. Centraal staat de zogenoemde gunstige staat van instandhouding. Daarvan is sprake wanneer er voldoende wolven zijn om de soort in het wild te laten voortbestaan. Zeker nu het dier steeds vaker de menselijke omgeving opzoekt, is de vraag wanneer er genoeg wolven zijn om de soort duurzaam te laten voortbestaan. Volgens onderzoek van Wageningen University and Research zijn in Nederland nog ongeveer 35 extra roedels nodig en leven er momenteel 14. De Graafschap heeft de selectie van onder 21 versterkt met de 20-jarige Sam Ringeling. De centrale verdediger komt transfervrij over van Feyenoord en sluit per direct aan bij het opleidingsteam van de Doetinchemers. Met de komst van Ringeling haalt de Graafschap een speler binnen die zijn opleiding genoot bij een van de grootste jeugdopleidingen van Nederland. De verdediger maakte de afgelopen jaren deel uit van de jeugdteams van Feyenoord en deed in de voorbereiding op het seizoen 2025-2026 ervaring op bij het eerste elftal van de Rotterdamse club. Daarnaast kwam Ringeling uit voor Oranje onder 16. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Gouden groeven. En het gevoel is terug.

regenjasje mee. Samen met Wilma gaan we fietsen als het zondag is, hoe toepasselijk. Goedemorgen, we lopen richting het einde van Gouden Groeven, 2 uur lang. Gouden Groeven, oftewel die oude singeltjes en de oude LP's weer op de draaitafel. De volgende, die is wel bijzonder, want die komt uit een dorpje hier heel dichtbij. En stel muzikanten bij elkaar, jaren geleden. Ze noemden zich de Stiliewaldkapel en we draaien nummer 1 van kant 1, de muzikanten.

Noorderba Trio en ze zongen voor ons De appel valt niet ver van de stam. Ah, meestal klopt dat wel. Daarvoor de New Seekers en ook de Stiliwaldkapel uit Weel. En met André Mos en Ella zijn we aan het einde van 2 uur lang Gouden Groeven. De gouden oude liedjes kwamen voorbij in Nederlandstalig, Duitsstalig, Engelstalig en ook wat instrumentale klanken. Zo direct na 11 het team van Ideaal Dialect, oftewel Lord Marzeuren. Rudy, Lord Marzeuren dan.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
3: Geen idee, snoeien?
2: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
3: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
3: Top, gaan wij iets leuks doen.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

aflevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen. Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

Ja, mooi hoor. Van de Hunnebed Highway. Op verzoek ging deze naar Steenderen. De werkende helden van Mooi Werk. Gert weer, Lucia is een goede morgen. Het is uitzending 234. Het is zondag 30 augustus. Dit is jaargang 5 van Laat maar zeuren. Hier vanuit de thuisstudio van Radio Ideaal. Uit Zelhem. Met 1 uur lang de gezelligste dialectmuziek en natuurlijk aandacht voor muziek hier uit de regio. Het team van de Gollegroeven bedankt maar weer. Altijd lekker die knijters uit het verleden. Hoe harder ze kraken, hoe beter ze smaken, of niet dan? Straks ga ik bellen met Theo Holteman voor de laatste keer van voor het Hurkersweekend. Ook de platen dus met erin een paar verzoekjes hebben we weer bij ons. Trouwens, er zit bommetje vol met verzoekjes. Als er deze week er niet bij zit over zoekje, komt hij gewoon de volgende keer weer aan de beurt. Je mag er gewoon wat in doen in de platen dus. Stuur maar even een mailtje naar dialect@radioideaal.nl. dialect@radioideaal.nl. Ik heb ook nog het weerbericht hier uit de Achterhoek voor jou. En de schietschijf van collega radiomaker Ben Nijkamp van Streektal Radio. Ben is er deze week weer. We hebben een hele nieuwe schietschijf voor deze week. Oh ja. Op verzoek doen we ook nog een conferentie. En tot slot heb ik nog een paar uitgangstipjes. Zometeen op speciaal verzoek Geert naar Haren in Groningen. Maar eerst deze is ook op verzoek. Geert naar de Slangenburg. Hier is de formatie Nivies met terug naar de kinderboerderij.

0: Wien van Boven was dat, een zanger uit Emmen. Maar zinkend in het grens, een liedje over Mien Westerwolde, worden roetslagen van Wien. Ik heb voor u klaarstaan live van de Zwarte Cross, de Heino's met hun versie van A.A. Ali. Maar eerst gaan we snel verder met het volgende verzoekje. Ik zei het al, de plaats is, er zit bommetje vol, dit zijn werk. Ook, jij kunt er trouwens nog een verzoekje in doen hè, in de plaat. Dus stuur even een mailtje naar dialect@radioideaal.nl. dialect@radioideaal.nl. We gaan naar Berg, ook op verzoek. Is het Bob Voitog met Goeiedag, mijn dier. Ben hier nog voor een. Mijn naam is Bernd van Kuperé.
1: Goeiedag, mijn dier.

0: Inmiddels heb ik Theo Holterman aan de telefoon. En Theo is vandaag eigenlijk voor de laatste keer voor het Hurkersweekend bij ons aan de telefoon. Want vanaf volgende week dan zijn we bij het Hurkersweekend bij de Tol. 4, 5 en 6 september doen we dat weer vanaf de Tol. Theo, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Rudy. Hoi.
0: Eigenlijk zit jij niet op dit moment in het Hurkersweekend, maar zit jij volop in de Stoppelhaan. Dat zei ik goed, of niet?
1: Dat heb je goed gezegd, ja. Want van onze oogfeest bij onze Raalte, dat klopt precies.
0: Ja, want daar zit je ook van in de organisatie, of niet?
1: Ja, ik ben er inderdaad helpende hand. Dat klopt wel. Vrijwillig in de zin van accreditatie, hè. Dus mensen die trein op willen, die hebben een bandje nodig of die hebben een t-shirt nodig, de vrijwilligers. Nou, en dat is toch wel iets wat wij dagelijks doen. Dus wat dat betreft zijn we zeker ook daar druk mee, klopt. Ja.
0: Dat is ook een heel groot festival. Maar liefst 5 dagen feest, zag ik in Raalte, nog niet?
1: Ja, 5 dagen inderdaad. Vanaf afgelopen woensdag zijn we begonnen. En het duurt tot en met vandaag dus. Het is dus echt wel een bruisend festival. Wel leuk hoor.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: het trekt ook heel wat mensen. Dus wat dat betreft dan...
0: Vandaag
1: mooi om met te maken.
0: Ja, ja, vandaag de laatste loodjes dan, Theo, niet? De laatste dag
1: precies.
0: Muziek?
1: Ja, laatste dag muziek inderdaad. En we hebben bij ons het Stoppelveld. Dat kent middag normaal aanhanger, die kent het waarschijnlijk inmiddels wel. Want normaal heeft een x-aantal jaar de stoppaan eigenlijk geëindigd.
0: Oké. Okay.
1: Dus het laatste optreden wat er was. Nou, maar goed, normaal die treedt natuurlijk niet meer op. Dus dat is wel, hebben we mooi opgelost door Bukkers. En dit jaar de Heino's die er bent. Dus
0: de Heino's?
1: Niet verkeerd natuurlijk. Ja,
0: nee, zeker. Ook leuk, ook leuk. Want ik zag de Heino's die komen vanaf 3 uur, hè?
1: Ja, vanaf 3 uur staat ze bij ons op Stoppenveld, klopt.
0: En dan de Euro's die sluiten de middag af?
1: Ja, de Euro's inderdaad. Na 1,5 uur de Heino's te hebben gehad, dan bent ze er nog niet. Dus dan is de Euro's die komt aan bord. Dat is inderdaad de afsluiting van de Stoppanen.
0: Oké, en dan is het einde 5 dagen feest. Mooi man.
1: Dat is het einde 5 dagen feest, precies.
0: Stoppanen in Raalte. Toch?
1: In Raalte, precies.
0: Hé, maar daar bel ik niet voor. Ik bel eigenlijk voor het Hurkersweekend, want we zijn bezig met de laatste puntjes op de i aan het zetten, hè?
1: Jazeker, ja. Eigenlijk is voor mij een treintje geen groen deur, want vanaf morgen dan is het ontvangst, hè. Dus begint hij eigenlijk al een beetje met de opbouw van het terrein, het feestterrein.
0: Ja.
1: Nou, dan heb ik in ieder geval een collega, collega's van het bestuur die alvast, en vrijwilligers, vaste vrijwilligers, die er bent en die het een en ander, je hebt toch wat dranghekken en ik weet niet wat allemaal, wat er allemaal komt te staan natuurlijk. Dus dat zal ook geleidelijk aan worden geleverd.
0: Ja.
1: Nou, en vanaf dinsdag is toch de bedoeling om wel eens gaan opbouwen. Ja.
0: Oké. Okay. En dan vrijdag gaat het allemaal gebeuren, hè? Vrijdag vanaf 2:30 dan gaat het terrein open?
1: Ja. Ja, precies, dan is het helemaal. Dan hebben we eerst de officiële opening zeg maar, van het Hurkersweekend. En vanaf 2:15 vrijdag dan staat Erwin Nijhoff en Thijs Kempering op de planken. Die trapt het af.
0: Dat is de eerste artiesten, zeg maar.
1: Dat zijn de eerste, ja. Dat is de eerste artiest, inderdaad.
0: 3 dagen lang Hurken bij de Tol.
1: Precies, ja. Er zijn nog steeds kaarten, dus wat dat betreft.
0: Dat mensen, ik vragen,
1: welkom. Ja.
0: Ja. En die kaarten die kunnen ze gewoon bij de kassa nog kopen, hè?
1: Ja, bij de kassa is alles nog te koop inderdaad. Dus direct voor aan het terrein, het kan niet missen eigenlijk. Mm-hmm. De vaste mensen zoals bestuurslid Marie, die zitten we onder andere. Nou, en dan kun je nog kaarten kopen, dus komt helemaal goed.
0: Ja, inderdaad. Helemaal goed. Eens even kijken. We hadden nog 1 ding en dat was, we hebben in de aanloop van het hele Hurkersweekend hebben we een prijsvraag gehad. Hè? Onder andere, deze week hadden we de laatste prijsvraag. Maar ik vond het eigenlijk wel een mooi verhaal beginnen te worden. Help me eens even. Want deze keer hadden we de laatste prijsvraag.
1: Nou, de laatste was eigenlijk van hoeveel bands treden op tijdens het Hurkersweekend.
0: En dat vond ik best wel een lastige.
1: Dat was wel een lastige, hè? Ja.
0: En toen hadden we een winnaar en hij heette Pieter Post.
1: Pieter Post, ja.
0: Ja. Dus ik ga verder scrollen. Ik denk bij mij, dat zal toch niet waar zijn, hè? Dat zal toch niet waar zijn. En inderdaad, dat was nummertje 5 van de J's. Nick Jansen was de prijswinnaars. Ik denk, nou, leg me dat maar even uit. Hoe dan?
1: Ja, precies.
0: Ik vind, hè? Ik vind eigenlijk dat we wat met moeten doen, Theo.
1: Ja. Ja, nou, ik vind het een goeie, want het is allemaal Jansen, hè. Dat is wel heel... Of er is maar 1 familie in cellen, maar dat kan ik me niet voorstellen, dus...
0: Ik ook niet.
1: En of ze erover dan komt, ik zal Dino zeggen, dus...
0: Of we hebben...
1: Daar moet wel wat met.
0: Of we hebben maar 1 luisteraar, dat kan ook, hè. 1 luisteraar, Jansen.
1: Ja, dat, Dat kan ook nog. Weet je, Jansen, goedemorgen.
0: Weet je wat we doen? Als de Daisy Dukes optreden, hè?
1: Hm?
0: Dan vragen we je allemaal of die al die vijf winnaars op het podium willen komen.
1: Ja, ik vind het goed plan. Als je die dag bent, dat vind ik ook. Dan mag ze best wel...
0: En dan geven wij samen een putje bier weg. Vind je dat een goed plan?
1: Ja, dat vind ik een goed plan.
0: Dat dacht ik ook. Dus die vijf...
1: Mooi bedrag, Rudy.
0: De vijf prijswinnaars van... Van de prijsvraag, zeg maar. Die nodigen we uit om op het podium te komen. Tijdens het optreden van de Daisy Dukes.
1: Ja, en dan hebben we misschien nog wel.
0: Dan hebben we misschien nog wel een andere kleine verrassing erbij. Maar laten we het zo zeggen. We nodigen ze uit op het podium en dan drinken we samen een petje bier.
1: Ik vind het een goed plan.
0: Strak plan.
1: Het is wel heel uniek. Het is toch uniek, of niet?
0: Ja, de geluk.
1: Het is zo aanlopen en. Ja, bizar.
0: Hoe kan je dat verkopen? Ik snap er niks van.
1: Nee, ik kan het ook niet volgen. Nee. Dus bij deze. Goed plan.
0: Theo, we gaan even nog een ander dingetje. En dat wil ik ook nog wel even met jou delen. Dit hebben we dadelijk gehad. Hè? Vrijdag, zaterdag en zondag. Dan is onze collega Bertine bij jullie in de studio. Of op het veld om sfeeracties te maken. Ja. Ik loop er ook nog ergens rond in het wild. En dan komen we elkaar ook nog even zien. En daarna gaan we naar een ander onderwerp. En dat haalde je net al stiekem een beetje aan. Dat is het Hofgeert Plat. Daar gaan we ook weer leuke dingen mee doen, of niet?
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Dat is een festival ook in Rood. Hè. Dat begint is 20 maart.
0: Ja.
1: Nou, en dan hebben we drie hele leuke bands op programma. En op een zaterdagavond, net een periode dat het weer minder is, zou ik minder zeggen. Begint het een beetje beter te worden. Maar het is echt leuk. Dus daar gaat zeker over dat met jullie, klopt.
0: Dat
1: is
0: het volgende project. Niet dan?
1: Dat is volgende project. Precies. Ja.
0: Hey Theo, tot dusver hartstikke bedankt voor jouw bijdrage. De afgelopen weken eigenlijk. En we zien elkaar volgende week. Ik wens je in de laatste week nog heel veel succes. En we gaan nog één nummertje draaien van normaal. Nee, niet één. We gaan nog veel meer nummers draaien van normaal. Maar ik sluit vandaag bij deze nog één keer af met... zeg het maar. Jij mag het zeggen.
1: Ik weet niet of we maar hadden. Doe wat of doen we niks. Hebben jullie al een keer gehad of niet?
0: Hebben we nog niet gehad.
1: Dat vind ik een hele leuke. Dan gaan we die mooi als absolute nummer doen.
0: Doen we wat of doen we niks?
1: Dat doen we.
0: Goed zo. Theo, bedankt. Nee. En tot vrijdag.
1: Tot vrijdag. Rustig. Hoi.

0: Op verzoek van het aanhangerschap was dat van het album Buren of Wassen. We doen eens wat of we doen we niks. Oh ja, voordat ik het vergeet. Theo zei net nog dat bakkerij Scholten hier uit Zelhem ook nog een cadeaupakketje had geschonken. Voor de muziek bingo tijdens het Hurkersweekend volgende week. En Arno denk, ik wil ook nog wat schenken voor de bingo. Stuur even een mailtje naar theo.holterman@aanhangerschap.nl. theo.holterman@aanhangerschap.nl. En dat is eventueel voor een bijdrage voor de muziekbingo tijdens het Hurkersweekend van volgende week. Ik heb vooral het weerbericht.
1: Het weer in de regio. Het
0: weerbericht van zondag 30 augustus 2026. Na een regenachtige nacht en een verlagerige wind met een temperatuur van toch nog 17 graden, bent weer de dag weer rustig begonnen. Bewolkt maar droog. Een zuidwestenwind met een graad of 19 is dit een mooie temperatuur. Vanmiddag blijft het wisselvallig, half bewolkt, kans op een buiken, maar ook zeker kans op een zonneken. Een temperatuur van rond de 22 graden. In de avond bewolkt en koelt het weer af naar een graad of 18. Na het weekend blijft het wisselvallig met een minimumtemperatuur van rond de 13 graden en een maximumtemperatuur van rond de 21 graden. Al dus het weerbericht van Omroep Gelderland. Ik heb vooral de schietschijf van Streektal Radio van collega Ben Nijkamp iedere maandag te beluisteren tussen 6 en 8 uur. En morgenavond dan ben ik samen met onze Henny te gast bij Ben in de studio en dat is in Goor. Dus meer dialectmuziek maandagavond tussen 6 en 8 op Streektal Radio. De vakantie is weer voorbij. We waren allemaal onderweg. Op weg naar de vakantieplek. Onderweg naar oma en opa. Ja, zeg het maar. In Groningen hebben ze daar een liedje over gemaakt. De formatie Voor de Wind. Met onderweg is deze week. De schietschijf van deze week.
1: Dit is de schietschijf van deze week.
2: Onderweg naar Aardensboer. Vlooitend deze

0: Ja, gezellig van het album Achterhoekse Plat was dat. Fonse Platenkamp met Lute, hef een klompenmakerij. Ook op verzoek deze week een conferentie uit Nimwegen. Van het album Nimwegen Plat uit 1983 is het Tiske van Tuul met een conferentie over zijn vakantie.
1: Drie keer mogen jullie rooien waar ik dit jaar op vakantie geweest ben. Ja, voor mij was het geen probleem, hoor. Want mijn baas bepaalt wanneer ik mag gaan. En mijn vrouw bepaalt waar we naartoe gaan. Eindelijk wou ik een reis om de wereld maken. Maar terug ging liever ergens anders in. Deze keer wou ze naar Zicht. Ik zeg naar Zicht. Waar ligt dat dan? Dat weet ik niet, zei ze. Maar in de krant staat goed weer in Zicht. S'morgens om 6 uur stonden we al met de koffers bij mijn Fort Ascona. Ik zeg tegen Trui, kijk eens of mijn knipper liggen doet. Ik zet het aan. Zegt ze, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Ik zeg, min, stap jij maar in. Maar ze stapt niet in. Beter gezegd, ze liet de achterbank voorlopen. 100 kilo liefde op de achterbank. En de ene kilo nog liever als de andere. Maar ze is niet lelijk, hoor. Nee, ze is knap. Ze had benen als een ree. Ja, of hoe iets zo'n beest met zijn horen op de neus. En een huidje als van een perzik. Hij had een perzik gezien van 40 jaar oud. En ze had de mooiste mond. Wit en breed. Als ze die los doet, verstoppelt de kat de jongen. Eerlijk, mensen, die kan er eigen iets in het oor fluisteren. En zunig, als ze niet hoeft te kijken, zet ze de bril af. Een aardgas te sparen, had ze de hond de stert afgesneden. Ja, dat kun je uitrekenen, hè. Als die dan 's winters binnenkomt, kan de deur 20 centimeter eerder dicht. Mensen, schei uit. Zunig bij het krinterige af. Pas op, vorige week zondag was ik jarig. Ik zag zaterdag s'avonds tegen haar, ik geloof dat ik de teert was aan snij. Niks ervan, zei ze, die blijft staan tot zondag. Ik zeg, dan neem ik van een schepje van die lekkere pudding. Niks ervan, die blijft staan tot zondag. Ik zeg, en de cognac? Niks ervan, die blijft staan tot zondag. Ik zeg, ja, s'avonds in bed wou ze het goed maken. Ik zeg, niks ervan. Stil eens. Om 6 uur waren we in het hotel. Moesten we ons melden bij de reception. Maar die goede man had geen ene kamer meer, maar hij had een paar hele mooie sleutels. Hij zei, bitte, Fursie Hollander, de bruidswitte. Ik zei, man, wat moet ik met de bruidswitte? Ik ben al 30 jaar getrouwd. Hij zei, ja, je kunt ook de balzaal krijgen, maar daarom hoef je nog niet te dansen. Diezelfde avond hebben we de koffers nog uitgepakt. En die deftige vrouw van mien had zelfs 2 tandenbursels bij zich. Voor iedere tand 1. Heb me de andere morgen eens lekker laten scheren. Die friseur die spuugt in de kom, maakt schuim. Ik zeg, hey vriend, doe jij dat altijd zo? Nee, zit hij alleen voor vreemden. Vaste klanten spijk rechtstreeks in het gezicht. Ik zeg zeg nog tegen de vrouw, als ik mijn smeers heb laten scheren, voel ik me 10 jaar jonger. Zegt ze, scheer je dan vertrouwen maar voor we naar bed gaan. Ik heb toch ook nog even een andere vrouw geslopen. In de kerk. Die pastoor hield een donderpreek over seksshops en lichte zeeën. Had ik 20 jaar geleden in Holland al gehoord. Onze kapelaan zei toen al, jongens, ga niet in een strippe Thaïse tent, want dan zie je iets wat je niet zien mag. Ik ben er ondanks dat toch naartoe geweest. Heb ook gezien wat ik niet zien mag. Onze kapelaan.
2: Rudy Buiting met Lard Marris Heuren voor Radio Ideaal.

Was nog een verzoekje van vorige week. Dan ging daar Zieuwend, de formatie Mystic. Erik Heuting was dat samen met toen nog Sandra Vriezen. Tegenwoordig doet hij het met Lisanne Aaling. Ja, als muzikaal duo bedoel ik natuurlijk. Hè. Dit was Mine Weide. Ik heb vooral nog een paar uitgangstipjes. Vandaag de Smoks Hannenrit in Zelhem. Het centrum van Zelhem is nu het decor van de jaarlijkse Smoks Hannenrit. Honderden deelnemers met oldtimers, motoren en brommers staat om 12 uur van een rit door het mooie Achterhoekse landschap. In de middag en avond is er op het plein een sfeervol programma rondom de oldtimers. Zelhem op Heete Kool heet dat, met een heerlijke barbecue en gezellige muziek. Het is allemaal midden in Zelhem hier, dat kan natuurlijk niet missen. Voor meer informatie, kijk even op www.smokshannerit.nl, www.smokshannerit.nl of op de social media kanalen van Facebook en of Instagram. En trouwens op onze eigen website van Radio Ideaal zit natuurlijk ook nog het een en ander. Dan heb ik natuurlijk, en dat kan niet missen, het volksfeest en kermis in Halle Heide. 3 dagen lang muziek en feestactiviteiten. De tafels bent gedekt, want om 12:30 is er een stoetemal van Bakker Bart. En in het weekend wordt dan afgesloten met een feestmiddag met muziek van de Oldhuis Brothers in de feestand. Dat begint om 2:00. Met elkaar wordt het pas een echt feest. De tent staat aan de Halle Heideweg, nummertje 22. En dat is in Halle. Voor meer informatie, kijk even op www.heidefeesten.nl. www.heidefeesten.nl. Dan heb ik nog de Barkhamse feest in Barkham. Vandaag de laatste dag van het 150-jarig jubileum van het Barkhamse feest. Met fruishoppen van de Barkkapel en de Tietbrekers. Dat is een wedstrijd horizontaal bierkratten stapelen. Het is begonnen om 10:30 en het zal duren tot 14:30. Het begint vanmiddag om 10:30. Vanmiddag om 10:30. De feesttent staat aan het Dorpsplein. Dat is midden in Barchem. Dat kan niet missen. Voor meer informatie kijk even op de website van Radio Ideaal. www.rtvideaal.nl of op de social media kanalen van Facebook en of Instagram. En volgens mij hangt er nog eentje. Dat is, eens even kijken wat ik hem heb. Nee, dat was het. Ik had nog wel een verzoekje. Een verzoekje tussen een zende. Dat is Paul Mulder. Deze keer met Doe Niet Zo Moeilijk.

mijn auto, ik was een beetje laat. Vol in de achterruit de oprit afgejaagd. Onder mijn auto hoorde ik een kort geblaf. De buurvrouw over de rode, ik had de hondje afgeslagen.

wel een geintje uit met mijn beste vriend. En ging op reis naar Thailand voor een dag of 10. Een zekske poeder suiker in zijn tas gedeponeerd. Toen werd hij 3 uur lang door een agent gevisiteerd.

Zo, dan was het weer een uurtje vol met gezellige dialectmuziek en aandacht voor muziek uit de regio. Dit was Lotman Zeuren. Straks na 12 uur Willem van der Veur met zijn programma Veur in de Middag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van en graag tot.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
3: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
2: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
4: De Kovic. Ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt.

0: D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld en buiten, zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het is daar drukker dan gebruikelijk door werkzaamheden op de A12. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is het oponthoud 10 minuten. En ook de andere kant op rijdt langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is de vertraging bij Hoevelaken een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Hé, wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Dat bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
7: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
3: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica. Wow.

De fijnste meters in je zegt. Een eigenaardig plaat was dat, hè? Ja. Leuk om mee te beginnen. Heel anders als anders. Dat heeft niemand, zou ik maar zeggen. Nee. Ik hoorde van de week een collega die had ook zo'n plaatje laten maken op A1. AI, moet je. Niet IA, maar AI. Ja, ik denk, nou ja, dat kan ik ook. Ik had hem al trouwens een halfjaartje geleden alles aan jullie laten horen. Maar ik dacht, ik begin er vandaag mee. Het weekend dat Selm op hete kolen zit, dat is hè, ja zeker. Want het is heerlijk, het is voor de Smoks Hannerit die wordt gereden vandaag. Het leuke daarvan is dat de hele oude auto's aan meedoen. Zo weet ik nog dat ik een paar jaar geleden, in hetzelfde weekend, het laatste weekend van augustus is dat altijd, toen stapte ik in de studio uit en er stond daar een Ford Taunus 1700. En je weet nooit waar ik helemaal gek van ben en waar ik in gereden heb toen ik 22 was. Nou, dan loop je er even twee keer omheen hoor, dat geloof ik, ja. En zo zijn er heel veel meer oude auto's vanuit de jaren 20, 30, jaren 50, jaren 60. Het is leuk, het is hier hartstikke gezellig. Het is droog weer, het waait een beetje, maar het is droog weer. Dus ik zou zeggen, kom naar Selm, kijk auto's. Geniet daarvan. Ja, dat is absoluut. Je kunt ervan genieten, dat is waar. Trouwens, er is ook lekker drinken en eten hier in Selm.

voor me kan oplossen. Maar nou ja, goed, we hebben muziek zat hier, dus we redden ons wel. En heb jij toevallig een plaat die wil aanvragen die ik wel kan vinden? Ik zou zeggen, laat het dan maar even weten, dan komt het helemaal goed. 0314-377-970. Je kunt in ieder geval even appen als je dat zou willen. Ik zeg, probeer het maar. Probeer het maar. We gaan wat doen uit de jaren 60. Engelstalig in dit geval.

4 heel goed natuurlijk, daar moeten we van uitgaan. En ze hadden meer hits dan alleen maar deze This Same Old Song. Ja man, laten we voorbij komen. Ja man, dat is die zanger met het witte petje op altijd. Die begon met liedjes van Willem Bart, maar nu heeft hij zijn eigen repertoire.

les, wijze les voor het leven van ja man op deze zondagmiddag bij Radio Ideaal. Maar het geeft niet, dat is de titel van dat lied. Zomer is voorbij. Ja, buiten kijk wel natuurlijk. Beetje herfstig is het al.

0: We hebben nog wel een paar weken, hoor. Ja, niet helemaal ongelijk. De zomer voorbij. Brink Bensdorf. Ja, daar heb jij ook nog wat van gehoord. Ik ook niet, maar ik kreeg die plaat in handen. Ik denk, ik draai hem toch even. Radio Ideaal. Dat bedoel ik.
1: Dit is deze week

De nieuwe van Rutger van Barneveld. Jullie wisten het nog niet. Het is een hele oude eigenlijk. Die opnieuw is uitgebracht met een klein beetje ander ritme eronder. Maar hij is wel leuk eigenlijk. En het is ons ideaal deze hele week. Oelala. Nieuwe van de Havenzangers. Samen met Jean-Paul. Happy sappy.

0: zit hier helemaal in de verbinding met de andere studio. Die doen een puzzeltje en dan gaan mensen bellen. En als ze daar een beetje te lang met elkaar zitten te praten, dan krijgen de mensen die ook bellen, die komen hier terecht. En ja, dan word ik helemaal in de war natuurlijk, want ik heb mijn eigen programma aan de gang.
1: Onze poes en buurmans kater.
0: Gerrit, ik heb hem gevonden
1: hoor. Maken het die draaf ontlaten.
0: Hij is van de Evening Stars.
1: In de tuin, bij ons in de tuin.

Als het goed is, heb ik verbinding met de start op het moment. Balthazar. Hij zou me moeten kunnen horen. Balthazar. Er gaat iets... Het is technisch niet helemaal zoals ik het graag zou willen in elk geval. En ook niet met deze, hè? Nee. Nou, we gaan het dadelijk nog een keer proberen. Dat lijkt me veel beter eigenlijk. Wat hebben we daar? Dat is al geweest. Even deze doen.

0: Als het goed is, heb ik Balthazar van Puffelen aan de telefoon. Hallo Bal. Balthazar.
1: Goeie,
0: ik hoorde het net wel. Moeten we nou deze hebben? Balthazar? Balthazar? Nee, ik krijg de verbinding niet voor elkaar. Dat is vervelend. Ik doe volgens mij alle technische handelingen uitstekend. En hij ook trouwens. We zouden elkaar dus moeten kunnen horen, maar dat is niet het geval. Ja, nou hoor ik je wel, Bal. Hallo? Nee, maar hij hoort mij niet. Dat is ook vervelend natuurlijk. Hè? Moet ik de telefoon er even afhalen? Is dat makkelijker? Ja. Nou, ik weet het niet. We gaan het nog eens proberen op een andere manier in elk geval. Laten we maar even naar Koos en Christa gaan.

0: lange jingle is dit trouwens.
1: Ja, mooi hè?
0: Het is de derde keer al dat ik hem draai. Baldassar, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: En leuk dat je in levende lijven in deze studio bent. Het is een halfjaartje geleden, denk ik, dat je de laatste keer was.
1: Klopt. En maar we komen elkaar natuurlijk regelmatig in Doetinchem tegen. Maar ik vind dit ook wel weer leuk, eigenlijk jouw programmaatje dat ik even ben. Leuk.
0: Dat we samen op de radio waren was met de afgelopen carnaval.
1: Ook nog, ja.
0: Ja, eventjes zo'n interruptie geven van het gebeuren allemaal. Dat was op de maandag.
1: Juist, oude liefde roes niet.
0: Nee, dat sowieso niet. Dat blijft. We hebben elkaar zo lang samengewerkt.
1: Ja.
0: Ruim 20 jaar heb ik me laten vertellen. Dus dat zal best wel. Maar je bent met een boodschap in Zelhem.
1: Ja, nou ja, Zelhem op hete kolen. En ik doe daar verslag van bij Ideaal en ook bij Regio 8. En het is natuurlijk een fantastisch gebeuren. Dit jaar voor het tweede jaar. En een paar honderd auto's en brommers zijn vanmorgen vertrokken.
0: Het is niet het tweede jaar. Het tweede jaar dat jij het doet.
1: Het tweede jaar dat Zelhem op hete kolen is. En de Smoks Handenrit bestaat volgens mij al 30 jaar. Ja.
0: Oh, dat haal ik door elkaar. Dat zou kunnen, ja.
1: Ja, de Smoks Handenrit is natuurlijk al 30 jaar. En normaal gesproken gingen ze die rit rijden. En dan liep het dood. Dan gingen we een paar mensen in het centrum even een kopje koffie drinken. Ja. En dan gingen ze weer. En nu staan ze sinds vorig jaar, maar ook dit jaar, al die auto's die soms tientallen jaren oud zijn, helemaal gerestaureerd. Maar ook brommers.
0: Ik heb het er al eventjes over gehad aan het begin van het programma. Want toen ik hier begon te werken was dat voor mij ook nieuw. En dan kom je de studio uit, lopen allemaal die oude auto's.
1: Ja.
0: Maar het is me een keer gebeurd. En dan kom je om 2 uur naar buiten. En er staat daar een Ford Capri 1700 GTX.
1: Die zag ik vanmorgen ook.
0: Ah, joh, dat is mijn grote liefde. Daar ben ik mee begonnen ooit.
1: Dat was de wagen om te hebben in die dagen. Maar ja, ik zag ook een Towner staan.
0: Ik had hem, ja.
1: Ja, oh, je had hem?
0: Ja, ik had een Capri. Nou,
1: dat deed goed bij de vrouwtjes, of niet?
0: Nou, dat zal ik je vertellen. Ik had daarvoor een Opel Rekord 1900. Hele grote auto nog met pook met stuurversnelling. Zo'n achterbank. 2 meter breed. En dan kom je op een gegeven moment en dan denk je, de Capri met die slaapbankjes, dat is mooi. Maar er zijn van die smalle kuipstoeltjes met die...
1: En de rest laat zich wel raden. Hè?
0: Dat
1: laten we zeggen.
0: Dat is anders,
1: nee,
0: ja.
1: Fantastisch. Maar dus die staan vanmiddag allemaal hier opgesteld in het centrum. Het hele centrum staat stampend vol. En met name dan, wat ik ook vooral leuk vind, vorig jaar, maar ik heb ze ook vanmorgen weer ontmoet. De brommerclubjes. Je moet voorstellen, kerels van een bepaalde leeftijd, die gaan dan zo'n oud brommetje kopen. Gaan ze weer mooi maken. En dan gaan ze met elkaar gewoon lekker toeren.
0: Heb je ze gezien?
1: Ja.
0: En wat zijn het? Buikschuivers?
1: Alles. Alles van
0: poegjes of
1: poegjes. Ja, poegjes stond erbij. Zundaps, Kreidlers, Yamaha. Maar ook allerlei merken waar ik de namen allemaal niet van weet. En dat is het mooie. Het zijn gewoon kerels die een stukje gaan toeren. Een biertje gaan drinken. Ja. Weer een stukje gaan toeren. Even een hamburgertje eten. En dan weer kalm aan naar huis toe gaan.
0: Ja, je moet het buikje wel onderhouden als je op zo'n brommer zit.
1: Absoluut. Maar zo fanatiek. En ze weten er alles van. En ze vinden niks zo mooi als je bij hun brommer kon staan en vraagt, joh, vertel, wat heb je?
0: Ja.
1: En, maar goed, dat dus is vanmiddag in het centrum, maar dat is natuurlijk veel meer. Alle horecaondernemers, dat is ook wel bijzonder, zijn met elkaar bezig om in het centrum, waar Zelhem op hete kolen staat, een mooie ouderwetse muziektent. Daar treden allerlei artiesten op, een beetje Americano. Nu staan de 3 cowboys te spelen.
0: Okay.
1: Ja, is gewoon gezellig. En terrassen zijn overdekt, overal zijn smokers, barbecues en alles. Het is gewoon een geweldig feest. En wat ik vooral zo leuk vind aan het festival van vorig jaar, tenminste, het was hier stampend vol, maar het was niet banaal hard.
0: Normaal ik snap helemaal wat je bedoelt. Ja.
1: Ja, en het leuke is, als je voor een podium staat, krijg je iets harder. Maar als je 5 meter van het podium loopt, hoor je het amper en kun je gewoon normaal praten.
0: Ja, en dat is iets wat bij onze leeftijd past.
1: Nou ja, ook. Maar ja, ik vind ook natuurlijk, kijk, als je jong bent en je bent op zoek naar verkering, dan kan het niet hard genoeg. Want hoe minder je praat en blijft kijken,
0: Tuurlijk. Dan
1: krijg je zelf al verkering. Maar het is een heel ander soort evenement. Jong en oud, er zijn ook springkussens. Allerlei hele grote springkastelen en toestanden voor de jeugd. Dus ja, komt
0: alle auto's, dat is een beetje het centrale punt eigenlijk. Ja. En daar draait het feest omheen.
1: Ja, en de smokers natuurlijk. Hè. Lekker barbecuen. En het is voor jong en oud. En het is allemaal gratis toegankelijk. Ik zeg het de hele tijd.
0: Ja.
1: Maar dat is tegenwoordig ook best wel bijzonder. Want tegenwoordig moet je overal flink betalen. Hamburgertje kost normaal, niet overdreven. Dus komt alle lekker naar Zelhem. Sowieso moet je een keer naar Zelhem toe.
0: Ja.
1: En je zit vanmiddag toch, je hebt geen plannen. Kom gewoon even een uurtje neuzen. Even kieken hier. Kopje koffie of een biertje waar je zin in hebt.
0: En het blijft droog.
1: Tot 11 uur vanavond blijft het droog.
0: Kijk, dat moeten we hebben natuurlijk. Ja, bedankt voor dit moment.
1: Dankjewel.
2: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
3: In de Achterhoek.

0: het was de tweede keer. Hè, dat we die barbecue van de havenzangers aan jullie voorbij lieten komen. Maar dat geeft niet voor een keer. We hadden het over de Smoks Hannerit net. Met Balthazar van Puffelen, ook collega van me. En natuurlijk ook over dat hete kolen hier in Zelland.
1: Eén gezeur. Dit is Willem van der Veur.

0: Evergreen Top 1000. Ja, daar doen ze ook al mee. Helemaal uit Volendam trouwens. The Cats met Let's Dance. En dan hebben we nog wat leuks.
1: Nieuws van dichtbij en de leukste muziek. Radio Ideaal.
0: Dat dacht ik toch. Nou, deze is speciaal voor jou. Is dat mooi?

alweer in de richting van het nieuws van 1 uur. Na 1 uur ben ik nog graag een uurtje bij je terug. Met meer muziek. En meer over... over alles wat hier in Zelhem aan de hand is op dit moment.

0: je naartoe kan voor mijn verjaardag. Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
1: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboer Leghardsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gardersen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgardersen.nl.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
5: Verheij uit Toldijk laten komen.
4: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
5: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
4: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
5: Mooi, zij ook.
6: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo.

0: Zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

René Schuurmans opende het tweede gedeelte van dit programma bij Radio Ideaal. Elke zondagmiddag van 12 tot 2. Uur in de middag zitten we dan. Ja. En ja, zelf is van alles te doen vandaag. Maar ik zie net op het internet dat er in Zeerenberg ook schijnbaar van alles te doen is. Tante Thea die stuurde mij een berichtje. En ik zag een filmpje van een markt, een braderie of zo in Zeerenberg. Ja. Ja, gezellig toch? Maar in Zelhem is dus ook van alles te doen met oude auto's, oude brommers. Lekker eten en fijn drinken. Ja, het is droog, het waait wel een beetje. Ik moet dadelijk terug naar Doetinchem. Ik ben op de fiets, dus ik hou mijn hart vast dat het allemaal wel goed gaat.

0: 14 3 7 7 9 7 0. Stuur maar een appje, dan komt het allemaal voor elkaar.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Wally McKee heeft een nieuwe plaat gemaakt en die zit je nu te beluisteren. Woele Boele. En het originele Woele Boele, dat is meer dan 60 jaar oud, geloof ik. Van Sam de Sam en de Pharaohs, dat is uit de jaren 60. En dat heette in de tijd al Woele Boele. En het zette de hele wereld helemaal op zijn kop. Dat was geweldig.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
0: Radio ID. Ik had het net over Zeerenberg en meteen komt er ook een verzoekje uit Zeerenberg. Jury vraagt om Kafke en Frans Bauer. En dat kan, daar komt hij aan.

Ik kon niet wachten. Ik had die plaat opgezet van Frans Bauer en Kafke. Maar nee, die jongens van Normaal die moesten erbij. En die zeiden, Hurk en Swing, dat komt eerst. Ja. En excuus aan Jury natuurlijk die de plaat aanvroeg. Maar ik geef hem gewoon nog een kans.

oude nummer trouwens. Johan Heuser en Corrie Konings, die hebben we beluisterd met elkaar. Radio Idea. En dan ga ik een plaat draaien van Dick van Altenaar. En dat doe ik speciaal voor alle mensen die eraan hebben gedacht om een kaartje te sturen of een telefoontje te plegen toen Henk in het ziekenhuis lag. Hij is gelukkig weer thuis gekomen en Willemien is er blij mee en die wil iedereen bedanken. Ja, en met deze plaat wil ze dat doen. Want dat is... Het is wel tekenend voor wat er gebeurd is natuurlijk. Gewoon een arm om je schouder, dat is belangrijk.

deed jij toen dit een hit was? Nou, de meeste waren er nog niet eens. Ricky Nelson. Ja, dit was zijn allergrootste hit, toch wel. Hij had later andere hits gehad. Met Garden Party had hij bijvoorbeeld ook. Ja, maar dit was toch wel zijn allergrootste. En niet van 70 jaar geleden, maar van gewoon nu, augustus 2026. Belinda Kinaar. Haar nieuwste single heet Het is mijn leven.

leuke en het komt gewoon hier uit de buurt. Belinda Kinaar, het is mijn leven. Ah, Ben Lucas gaat een liedje zingen. En dat gaat, gaat over een bengel eigenlijk. Oftewel de engel van Lengel.

zijn singeltje Kleine Kereltjes zo'n groot succes was, heeft hij een album gemaakt in de tijd. Ik heb het over heel lang geleden. En dat album dat heette De Engel van Lengel. En wie dat was? Ja, dat heeft Ben altijd een beetje in het midden gelaten. Maar we weten het wel.

feest en bier en zo. Mart Hoogkamer heeft een nieuwe single gemaakt. En daar hebben we samen naar geluisterd. Kroegen in de hemel. En dan onze zingende Woutreus, André Hazes.

terug willen draaien en dan opnieuw beginnen. Ik liet het dan zo ver niet komen, maar ach, het is te laat.

0: eigenlijk een nummer uit de operawereld gedaan door André Hazes, nu jij niet meer bij me bent.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.
0: Aardig op weg naar 2 uur. Maar het is nog niet zo ver. Ben je bang voor de regen? Nou, het valt wel mee. Moet naar Californië gaan. It never rains in Southern California. Wordt gezegd door Albert Hammond.

0: zelf blijft. Ja, nou, het zou vanavond pas gaan regenen. Dus daar gaan we vanuit. Het waait wel trouwens buiten. Maar je gaat fietsen, hou er rekening mee. Albert Hammond, It Never Rains in Southern California.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.
0: Het is altijd weer een verrassing wat voor plaat ik nou weer krijg. Arjan Venneman.

ik heb nog één plaat voor je en die ga je dadelijk horen. Maar ik wil eens even vertellen dat er dadelijk tussen 2 en 3 uur ook nog muziek voor jou gedraaid wordt. En dan is het non-stop onder andere luisteren naar Hadrian, naar de Beatles en niet te vergeten ook naar Taylor Dane. Volgende week zondag tussen 12 en 2 uur dan ben ik weer bij je terug met nieuwe veur in de middag. Ach, hoor even. Ik sluit af met Van Morrison en ik zeg fijne dag nog.

0: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
5: Na het bal gaan alle meisjes van het land het groentje.

0: passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vanaf september start Alzheimer Trefpunt Doetinchem een nieuwe reeks themabijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naasten uit Doetinchem en omliggende gemeenten. De bijeenkomsten bieden actuele informatie, herkenbare verhalen en ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met deskundigen en andere bezoekers. De toegang en koffie of thee zijn gratis. De reeks start op maandag 21 september Wereld Alzheimerdag met het thema Ik heb dementie. Een ervaringsdeskundige en dienstpartner delen hun persoonlijke verhaal over het leven met dementie. Elke bijeenkomst heeft een vaste opzet. Een half uur gaat een gespreksleider in gesprek met een deskundige, gevolgd door een half uur pauze en ontmoeting. De avond wordt afgesloten met ruimte voor vragen en het delen van tips en ervaringen. De avonden vinden plaats in de Stadskamer in Doetinchem en duren van 8:30 tot 9:00. Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomsten vraagt Alzheimer Trefpunt Doetinchem bezoekers zich vooraf aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Meer informatie is te vinden op de website.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. De Ronde van de Achterhoek en de Ronde van Ulft slaan dit jaar de handen in één. Dit weekend komen de wielerfans volop aan hun trekken in Ulft. De regionale ronde profiteert onder meer van de lokale contacten, terwijl de Ulftse organisatie kan meeliften op de vergunning en faciliteiten van de grotere koers. De samenwerking met de Ronde van de Achterhoek kwam volgens beide organisaties vrij vanzelfsprekend tot stand. De organisatoren kennen elkaar uit de regionale wielerwereld. Voor de Ronde van de Achterhoek is de combinatie met een lokale ronde precies het soort samenwerking waar de organisatie op hoopt. De UCI-koers trekt ieder jaar door een ander deel van de Achterhoek en zoekt daarbij telkens een nieuwe start- en finishlocatie. Nederland heeft de Duitse aanpak van de wolf als voorbeeld genomen, maar de Duitse regels en ervaringen blijken niet één op één toepasbaar. In Duitsland kan in gebieden met veel wolven sneller worden ingegrepen tegen dieren die problemen veroorzaken. In de Achterhoek en het aangrenzende Duitse Kleverland zoeken overheden, inwoners, natuurbeschermers, schapenhouders en dijkbeheerders naar manieren om met het roofdier samen te leven. Centraal staat de zogenoemde gunstige staat van instandhouding. Daarvan is sprake wanneer er voldoende wolven zijn om de soort in het wild te laten voortbestaan. Zeker nu het dier steeds vaker de menselijke omgeving opzoekt, is de vraag wanneer er genoeg wolven zijn om de soort duurzaam te laten voortbestaan. Volgens onderzoek van Wageningen University and Research zijn in Nederland nog ongeveer 35 extra roedels nodig en leven er momenteel 14. De Graafschap heeft de selectie van onder 21 versterkt met de 20-jarige Sam Ringeling. De centrale verdediger komt transfervrij over van Feyenoord en sluit per direct aan bij het opleidingsteam van de Doetinchemers. Met de komst van Ringeling haalt de Graafschap een speler binnen die zijn opleiding genoot bij een van de grootste jeugdopleidingen van Nederland. De verdediger maakte de afgelopen jaren deel uit van de jeugdteams van Feyenoord en deed in de voorbereiding op het seizoen 2025-2026 ervaring op bij het eerste elftal van de Rotterdamse club. Daarnaast kwam Ringeling uit voor Oranje onder 16. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Yes!
1: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
0: is het weer zover.
1: Kermis Gaanderen. Daas 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de

0: overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem ongeveer 15 minuten. De file begint bij knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Schat, de oprit is echt bult en gat.
6: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
5: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vanaf september start Alzheimer Trefpunt Doetinchem een nieuwe reeks themabijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naasten uit Doetinchem en omliggende gemeenten. De bijeenkomsten bieden actuele informatie, herkenbare verhalen en ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met deskundigen en andere bezoekers. De toegang en koffie FT zijn gratis. De reeks start op maandag 21 september Wereld Alzheimerdag met het thema Ik heb dementie. Een ervaringsdeskundige en dienstpartner delen hun persoonlijke verhaal over het leven met dementie. Elke bijeenkomst heeft een vaste opzet. Een half uur gaat een gespreksleider in gesprek met een deskundige, gevolgd door een half uur pauze en ontmoeting. De avond wordt afgesloten met ruimte voor vragen en het delen van tips en ervaringen. De avonden vinden plaats in de Stadskamer in Doetinchem en duren van 7:30 tot 9:00. Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomsten vraagt Alzheimer Trefpunt Doetinchem bezoekers zich vooraf aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Meer informatie is te vinden op de website.
0: Radio Ideaal.

0: even heen past.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij Autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij Autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn Autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen,

0: diverse spektakel. Dat moet bij zijn.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart nou?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoeksleg en Wereldse Motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte vol idee. RTV Ideaal is mediapartner van de TrailGP Nederland.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 5 september staat Openluchttheater Engbergen in het teken van Roots Night. Een sfeervolle avond vol Americana, blues, folk, country en rauwe rock'n'roll. Drie energieke bands zorgen voor een muzikale reis vol karakter, verhalen en grooves. The Porch People, een achtkoppige country en southern rockband, brengt de sfeer van het diepe zuiden naar Engbergen met invloeden van onder andere Alan Jackson en Johnny Cash. Small Time Crooks zorgt voor een explosieve mix van vintage en moderne sounds, van jazz en rhythm and blues tot swingende grooves. De avond wordt compleet gemaakt door Hilltop Howlers, een zeskoppige rock'n'roll band die southern rock, psychedelica en Britpop combineert tot een energieke liveshow. In de bijzondere setting van het openluchttheater kunnen bezoekers genieten van live muziek, een drankje en een ontspannen avond in de buitenlucht. Meer info en kaarten zijn te koop via www.openluchttheater-engbergen.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. De Ronde van de Achterhoek en de Ronde van Ulft slaan dit jaar de handen in één. Dit weekend komen de wielerfans volop aan hun trekken in Ulft. De regionale ronde profiteert onder meer van de lokale contacten, terwijl de Ulftse organisatie kan meeliften op de vergunning en faciliteiten van de grotere koers. De samenwerking met de Ronde van de Achterhoek kwam volgens beide organisaties vrij vanzelfsprekend tot stand. De organisatoren kennen elkaar uit de regionale wielerwereld. Voor de Ronde van de Achterhoek is de combinatie met een lokale ronde precies het soort samenwerking waar de organisatie op hoopt. De UCI-koers trekt ieder jaar door een ander deel van de Achterhoek en zoekt daarbij telkens een nieuwe start- en finishlocatie. Nederland heeft de Duitse aanpak van de wolf als voorbeeld genomen, maar de Duitse regels en ervaringen blijken niet één op één toepasbaar. In Duitsland kan in gebieden met veel wolven sneller worden ingegrepen tegen dieren die problemen veroorzaken. In de Achterhoek en het aangrenzende Duitse Kleverland zoeken overheden, inwoners, natuurbeschermers, schapenhouders en dijkbeheerders naar manieren om met het roofdier samen te leven. Centraal staat de zogenoemde gunstige staat van instandhouding. Daarvan is sprake wanneer er voldoende wolven zijn om de soort in het wild te laten voortbestaan. Zeker nu het dier steeds vaker de menselijke omgeving opzoekt, is de vraag wanneer er genoeg wolven zijn om de soort duurzaam te laten voortbestaan. Volgens onderzoek van Wageningen University and Research zijn in Nederland nog ongeveer 35 extra roedels nodig en leven er momenteel 14. De Graafschap heeft de selectie van onder 21 versterkt met de 20-jarige Sam Ringeling. De centrale verdediger komt transfervrij over van Feyenoord en sluit per direct aan bij het opleidingsteam van de Doetinchemers. Met de komst van Ringeling haalt de Graafschap een speler binnen die zijn opleiding genoot bij een van de grootste jeugdopleidingen van Nederland. De verdediger maakte de afgelopen jaren deel uit van de jeugdteams van Feyenoord en deed in de voorbereiding op het seizoen 2025-2026 ervaring op bij het eerste elftal van de Rotterdamse club. Daarnaast kwam Ringeling uit voor Oranje onder 16. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Carcare. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weer.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garres. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrison in Tolly. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrison.nl.

Fijn dat u nog steeds luistert naar Radio Ideaal. Dit is het tweede uur van de swingende middag. Tot 6 uur ben ik bij u en mijn naam is Bertine Hermans. Dit tweede uur hoort u onder andere muziek van Earth, Wind & Fire, maar ook The Weeknd, Elvis Presley en de fonkelnieuwe plaat van Taylor Swift komt voorbij. Dus blijf tot 6 uur lekker dicht bij de radio. We begonnen dit tweede uur met muziek van Shania Twain en haar plaat That Don't Impress Me Much.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 13 september verandert Gossel weer in één groot jazz, soul en rockfeest tijdens het jaarlijkse IJssel Jazz Muziekfestival. Verspreid over 3 podia spelen internationale, nationale en regionale artiesten, onder wie winnaars van Edisons, Grammys en de Boy Edgar prijs. Elke tweede zondag van september verandert het centrum van Gossel in een bruisend festivalterrein tijdens IJssel Jazz. Sinds de eerste editie in 2006 is dit gratis toegankelijke festival uitgegroeid tot een geliefd evenement dat jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers uit het hele land trekt. Laat je verrassen op het swingpodium aan de Hoofdstraat. Geniet van blues en rock op het Nijverheidsplein en ontdek het volwaardige derde podium achter Museum Moor. De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt via de website. IJssel Jazz is gratis toegankelijk en wordt mogelijk gemaakt door tientallen vrijwilligers en sponsoren uit de regio. De Gorsselse horeca doet volop mee. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan Stichting IJssel Jazz, waarmee het festival ook in de toekomst gratis toegankelijk kan blijven.
0: Radio Ideaal

Muziek van Wesley Bronkhorst en zijn plaat Jij en Ik. Daarvoor hoorde u nog Nathan Evans met zijn Weller Man. En ook Nederlandstalige muziek van Guus Meeuwis. En natuurlijk hoorde u mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. Dat allemaal hier bij de Swingende Middag op Radio Ideaal. Straks onder andere muziek van Elvis Presley, ook The Weeknd en Kickshore komt voorbij. Maar voordat het zover is, gaan we even terug naar de jaren 90. Wat een fantastische en tijdloze plaat, Alone van The Bee Gees.

0: Prachtige plaat, Dancing in the Flames van The Weeknd. Daarvoor hoorde u ook nog Elvis Presley met Suspicious Minds en natuurlijk die prachtige plaat van The Bee Gees. Straks rond 17:50 heb ik natuurlijk, zoals u van mij gewend bent op de zondag, rond 17:50 een heerlijke guilty pleasure uitgezocht. Wat dat is, hoort u straks. Ik verklap alleen dat het een Nederlandstalige plaat is. Straks muziek van Is Ook Schitterend. Kevin DeGraw komt voorbij. Maar eerst nog even terug naar de jaren 70 met Earth, Wind & Fire en hun plaat September.
1: De swingende middag.

prachtige plaat. Saskia en Serge en Sterker dan ooit. Dat was de Guilty Pleasure die ik voor deze zondagmiddag had uitgekozen. Zo aan het eind van de swingende middag. Rond 5:50 probeer ik er altijd één uit te zoeken. Die je dan even in het rijtje van die heerlijke Guilty Pleasures gaat. Waarmee je teruggaat in de tijd met prachtige herinneringen. En daar paste deze prima tussen. Daarmee gaan we richting de klok van het NOS Journaal van 6 uur. En dat betekent dat het tijd is voor Achterhoek Totaal hier op Radio Ideaal. Nieuws en actualiteiten aan het begin van de zondagavond. Ik ga afsluiten met muziek van Nick Kershaw en Would It Be Good. Op deze zondagavond kunt u tussen 7 en 8 luisteren met naar Tussenuur met Casper Saalmink. En tussen 8 en 10 sluit René Regeling dan de zondagavond af met Sterk Zondagswerk. En natuurlijk rond 8:30 het belspel van de regio. Raad waar die staat. Vooral lekker blijven luisteren naar Radio Ideaal. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot de volgende keer. Hey.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
4: De zomer is nog lang niet voorbij, maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
2: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop.

0: Slag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Bij Schoenmoorden Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
6: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
7: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Zondag 30 augustus, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regio nieuws. En aansluitend vertelt weerman Gerrit Vossers ons alle details over het weer van de komende dagen. Verder hoort u hoe Yvonne Hofman in gesprek ging met Lars Notendorn over het informatiepunt Digitale Overheid dat wordt geopend in de bibliotheek in Hoogkeppel. Verder hoort u informatie en agendatips uit de regio. En natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Tot en met 23 oktober exposeert een grote groep kunstenaars van Kunstkring Brummen en omstreken in Theetuin Vierakker aan de IJsselweg 13 in Vierakker. De tentoonstelling biedt een gevarieerde collectie kunstwerken, variërend van realistisch tot abstracte kunst. En alles wat daartussen ligt. Bezoekers kunnen genieten van een grote diversiteit aan stijlen, technieken en onderwerpen, waarbij iedere kunstenaar een eigen persoonlijk beeldtaal laat zien. De expositie is tijdens openingstijden van de Theetuin vrij te bezoeken. Iedereen is van harte welkom om de veelzijdige kunst van de leden van de Kunstkring Brummen en omgeving te komen bewonderen. Kijk voor actuele openingstijden op de website van de Theetuin in Vierakker. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september vindt in Zutphen de 8e editie van Festival Oeverloos plaats. Het internationale buitentheaterfestival brengt voorstellingen op verschillende locaties in en rond de stad. Met onder meer theater, circus, muziek en dans. De voorstellingen zijn te vinden op de website en geschikt voor alle leeftijden. Het Koelhuis aan de Koenense Parkstraat 1 is tijdens het festival de centrale plek voor kaartverkoop, het avondprogramma en horeca. Bezoekers kunnen kiezen voor een passepartout, dagkaart of losse ticket per voorstelling. Informatie en de tickets zijn verkrijgbaar via de website. Festival-oeverloos.nl of hetkoelhuis.nl.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: De line-up is bekend en alles staat in de startblokken om begin september weer een fantastisch Hurkersweekend 2026 te organiseren. Bij Café de Tol zal op 4, 5 en 6 september het dak eraf gaan voor elk wat wils. Rock, country, rock en roll, maar ook hard rock zal bijvoorbeeld dat weekend te horen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tributebands zoals Peace of Maiden. Deze heren komen niet alleen dicht bij het originele Iron Maiden, maar de naam zegt het ook al, de performance weten ze ook te evenaren. Een feestband die de menigte op zal zwepen mag niet ontbreken. Lijn 7 is van de partij. Zij zullen ervoor zorgen dat het dak eraf gaat. Zelfs Thijs Kemperink is gestrikt. Samen met Erwin Nijhoff trappen zij als eerste artiesten het Hurkersweekend af. Ook de Roundabouts zijn dit jaar te horen. Van de rode draad van het weekend is en blijft Boerenrock. Deze is troef. Vaste bands zoals Old Nees, de Kistjeskeels, Aanhangerschapsband en de Heino's zijn van de partij dat weekend. Nieuw dit jaar is de muziekbingo. Daarmee zal de zondag worden afgetrapt. De opening van het Hurkersweekend vindt plaats op de vrijdag rond 1:30. Het programma is te vinden op aanhangerschap.nl.

Ja, deze is toch wel heel erg leuk. Fonkelnieuwe muziek van De Paloma's. Moet er nog olie blij? En u hoorde hem hier bij Achterhoek Totaal. Daarvoor nog de agendatips uit de regio. Ook nog muziek van Belinda Kinnar en natuurlijk Beyoncé. Straks gaan we naar het regionieuws en hoort u het weerbericht van weerman Gerrit Vossers. Maar eerst nog even dialectmuziek. Bovooi toch bracht in 1992 Vaporka uit. En u hoort hem hier op Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal. Jouw regio, jouw radio.
1: Jouw radio.
0: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Bertine Hermans. Afgelopen zaterdag rond 3:15 brak er een uitslaande brand uit bij een woonboerderij aan de Steenderensweg in Hengelo. Bij aankomst van de eerste brandweer sloegen de vlammen al uit het woonhuis. Ook de aangrenzende schuur stond op dat moment in brand. De brandweer rukte uit met 3 blusvoertuigen en een hoogwerker om het vuur te bestrijden. De inzet was er vooral op gericht verspreiding naar omliggende panden te voorkomen. De woordvoerder van de veiligheidsregio meldde dat omwonenden die last hadden van de rook hun ramen en deuren gesloten moesten houden. De bewoners van de woonboerderij waren niet thuis. De brandweer heeft nog wel een kat uit de woning kunnen redden. Ook het aanwezige vee werd uit de schuur gehaald en in veiligheid gebracht. Er vielen voor zover bekend geen gewonden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is vooralsnog niet bekend. De opknapbeurt van ontmoetingscentrum Het Anker in Steenderen is genomineerd voor de Monumentenprijs Bronkhorst 2026. De andere nominaties betreffen de restauratie van het voorhuis en de monumentale schuur van boerderij De Zelts in Vorden tot theetuin. En de transformatie van kapel De Goede Herder in de Veldhoek tot woonhuis. Bij de beoordeling zijn de volgende criteria gehanteerd. De restauratie heeft een cultuurhistorische kwaliteit van zowel het object als van de omgeving versterkt en de restauratie heeft ertoe geleid dat dreigend verval van het monument is voorkomen. De openingsavond van de Open Monumentendag Bronkhorst is op vrijdag 11 september. Dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Op zaterdag 12 en 13 september zijn dan de Open Monumentendagen. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de regio.
0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.
3: De

De mannen van Drok hoorde u uit de omgeving van Bentelo. Vier jonge kerels die prachtige dialect rockmuziek uitbrengen. En dit is hun meest bekende nummer, Voor ik het vergeet. Daarvoor horen we natuurlijk ook het regionieuws en het weerbericht van weerman Gerrit Vossers. Straks het interview dat mijn collega Yvonne Hofman onlangs heeft gemaakt. En heb ik nog onder andere muziek klaarstaan van Catherine Ferry en ook Yves Berendsen komt voorbij. Maar eerst gaan we even terug naar begin jaren 80. De grote hit, één van de grote hits kan ik beter zeggen, van de band ABBA. One of Us hoort u hier bij Achterhoek Totaal op Radio Ideaal.

0: Tussen de bibliotheek en het gezondheidscentrum in Hoogkeppel was al een goedlopende samenwerking in de vorm van de cursus DigiVitaler. Vanaf dit najaar worden er meer cursussen aangeboden. En we gaan erover praten met Lars Notenborn. Goedenavond, Lars.
1: Goedenavond.
0: Ja, jullie gaan beginnen met een informatiepunt digitale overheid, oftewel IDO. Wat is dat?
1: Ja, dat klopt. Het IDO is inderdaad een afkorting die staat voor informatiepunt digitale overheid. En dat hebben wij in al onze bibliotheekvestigingen. En die gaan we nu ook openen in het gezondheidscentrum van Hoogkeppel. En de naam is nog iets wat vaag. Maar mensen kunnen daar eigenlijk terecht met allerlei vragen omtrent bijvoorbeeld DigiD, inloggen op overheidswebsites, informatie vinden op websites van de overheid. Maar ook met allerlei vragen omtrent laptop, tablet, telefoon, de e-reader of patiëntenportalen van het huisarts. Kortom, als iemand op het digitale gebied vastloopt, is die persoon van harte welkom om bij ons geholpen te worden.
0: Ja, en ook als mensen niet zeker weten van is het wel iets van de digitale overheid, dan kunnen ze dat ook bij jullie komen vragen.
1: Precies, ja. We zeggen altijd geen vraag is te gek en we hebben liever dat je een keer te veel komt dan een keer te weinig. Want herhaling zorgt er juist voor dat je hopelijk het uiteindelijk zelf thuis kunt.
0: Ja, hebben jullie veel mensen daar zitten voor de IDO?
1: Ja, wij hebben een aantal vaste medewerkers die bij de verschillende informatiepunten zitten. Maar wij werken ook heel veel met hele leuke en enthousiaste vrijwilligers die zorgen dat elke week alle informatiepunten geopend kunnen zijn. En waardoor dus elke week heel veel mensen geholpen kunnen worden.
0: Ja, want voor wie is het bedoeld eigenlijk? Voor iedereen?
1: Ja, in principe is het gewoon bedoeld voor iedereen. Als je nou bijvoorbeeld 18 jaar bent en er komen allerlei dingen op je af rondom duo of zorgverzekeringen, dan ben je van harte welkom om daar meer informatie over te krijgen en geholpen te worden. Maar ook als je bijvoorbeeld een stukje ouder bent en de digitale slag hebt gemist of het ligt je allemaal niet of het interesseert je niet zoveel, dan iedereen is van harte welkom eigenlijk om langs te komen. En je hoeft ook geen lid te zijn van de bibliotheek, je hoeft geen afspraak te maken en voor iedereen is de hulp gratis. Dus ja, het is heel, we hopen dat het laagdrempelig is.
0: Ja, nou het gaat nog beginnen, dus je moet nog even afwachten hoe het gaat lopen allemaal.
1: Ja, precies.
0: Ja, en jullie gaan nog meer cursussen doen?
1: Ja, naast het IDO zijn we ook van plan om dit najaar een telefooncursus in het gezondheidscentrum te gaan geven. En een cursus omtrent digitale veiligheid. Ook twee onderwerpen die ja heel erg actueel zijn. Want een jaar of 10 geleden had iedereen wel een laptop of een computer. Maar we zien ook steeds meer dat heel veel mensen een telefoon hebben. En daar komen natuurlijk ook vragen over. Dus vandaar dat we een telefooncursus gaan aanbieden. En ja, digitale criminaliteit en oplichting, dat is nu zo helaas zo actueel dat we ook daarop inspelen.
0: Ja, en daar is denk ik ook wel behoefte aan.
1: Ja, daar is heel veel behoefte aan. We zien in onze andere vestigingen dat we eigenlijk niet eens reclame hoeven te maken. Als men weet dat het alleen al op onze website staat, stromen de aanmeldingen binnen voor dit soort cursussen. Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat we juist deze cursussen gaan aanbieden ook in dit gezondheidscentrum.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat jullie wel eens van mensen horen van nou ja, ik heb daar en daar problemen mee. Kunnen jullie daar misschien eens een cursus voor geven? Doen jullie dat ook?
1: Ja, precies. Wij hebben een standaard aanbod. En dat verandert en dat wordt geüpdate. Maar als wij bijvoorbeeld bij die IDO's, bij die informatiepunten, veel vragen binnenkrijgen over een bepaald onderwerp, dan spelen we daar inderdaad op in. En dan zorgen we ervoor dat we ook daarop aanbod creëren en aanbod toepassen, zodat ook in die behoefte wordt voorzien.
0: Ja, jullie hebben veel meer cursussen, hè? Dat zei je al. Is dat ergens te vinden?
1: Ja, al deze informatie die ik zojuist heb genoemd en wat we allemaal nog meer doen, is allemaal op de agenda van onze website te zien. Nu weet ik dat mensen die naar dit soort cursussen komen ook niet altijd even fijn vinden om naar een website te gaan en dan een agenda aan te klikken om daarop te gaan zoeken. Dus je kunt ook altijd gewoon even langskomen in een van onze vestigingen en naar informatie vragen, dan zullen we je met alle liefde voorzien van die informatie over de cursussen, over de spreekuren, over van alles.
0: Ja, daar is de bibliotheek ook voor bedoeld, hè, voor informatie te krijgen en te geven.
1: Precies, ja.
0: Ja, en nou hebben jullie ook een feestelijke opening. Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, precies, want het IDO in Hoogkeppel, dat zal op donderdag 17 september beginnen. Dat het tijdstip is 10 tot 12 en dat zal elke week plaatsvinden. Mm-hmm. En omdat dat het begin is van de nauwere samenwerking tussen de bibliotheek en het gezondheidscentrum, hebben we ook gezegd dat we op donderdag 17 september tussen 10 en 11 een kleine feestelijke opening houden. Dat is gewoon letterlijk op de stoep voor het gezondheidscentrum. Zullen we met een koffiefiets en een klein tafeltje staan om iedereen van harte welkom te heten en wat te informeren over het nieuwe spreekuur, over de cursussen. En als men interesse heeft, ze alvast aan te melden. Want ook de cursussen zijn voor iedereen, of je nou lid bent of geen lid bent van de BIEB, gratis te volgen.
0: Ja, dat is altijd wel mooi, hè? Dat het voor iedereen is. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Je kan gewoon komen en het kost niks.
1: Ja, precies. En dat is ook een beetje het idee hierachter. Wij vinden het altijd mooi dat we veel aanbod hebben in onze bibliotheken. Mm-hmm. Maar dan moeten de mensen naar ons toe komen. En juist omdat we nu de samenwerking aan zijn gegaan met het gezondheidscentrum, waar toch al heel veel mensen komen voor de huisarts, voor de apotheek, voor de stichting welzijn, komen we nu naar de mensen toe.
0: Ja, dan kan dit er eigenlijk ook nog wel bij, hè?
1: Ja, precies.
0: Dat hoort er eigenlijk wel een beetje bij, hè? Met dagelijks leven ook.
1: Ja, zeker. Want ook al die instanties die daar al zitten, heb ik veel contact mee. En ook zij geven aan, nou, bij ons komen best wel veel mensen en bezoekers die tegen allerlei digitale problemen aanlopen. Nou, en hoe mooi is het dan dat zij naar ons kunnen doorverwijzen?
0: Ja, nou, zo is dat. Op 17 september, dan is de feestelijke opening. Iedereen mag komen, neem ik aan.
1: Ja, iedereen is van harte welkom. Het is tussen 10 en 11 in de ochtend. Ja. Je hoeft je ook niet aan te melden. Je kan gewoon even langskomen lopen om een koffietje te krijgen, wat lekkers en wat informatie, mocht je daar interesse hebben, over de samenwerking tussen de BIEB en het gezondheidscentrum.
0: Ja, en vragen kunnen gesteld worden. Als mensen vragen hebben, dan kunnen ze gewoon aan jullie stellen.
1: Ja, precies. Zeker.
0: Goed, iedereen kan dan naar het gezondheidscentrum in Hoogkeppel. En iedereen van harte welkom op het feestje van 17 september. En ja, en daarna gewoon altijd als het nodig is.
1: Ja, precies. Bij het IDO kunnen ze elke week rustig binnenlopen. En voor de cursussen is aanmelden wel verplicht, want dan weten we hoeveel mensen we komen. Ja. Maar ook dat is gratis. Dus iedereen is inderdaad dan van harte welkom om naast de zorg die in het gezondheidscentrum natuurlijk geboden wordt, bij ons als bibliotheek binnen te lopen om geholpen te worden op het digitale vlak.
0: Ja, nou, iedereen die toch even op een website wil kijken, die kan dat doen bij bibliotheekwestachterhoek.nl. Daar is het ook allemaal op te vinden.
1: Precies. En voor wie dat iets vervelend vindt, kom gewoon even langs bij de bibliotheek en dan informeren we ook heel graag.
0: Gewoon even binnenlopen, inderdaad. Goed, ja. Lars, dankjewel voor de uitleg. En veel succes met het IDO, zou ik zeggen.
1: Heel erg graag gedaan en dankjewel.

Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.

Achterhoek Totaal van deze zondagavond. U weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil? Stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. Ik wens u een hele fijne avond. Heel graag tot de volgende keer.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
0: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
4: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
3: Ja.
4: En? Werkt het?
3: De koeien zijn tevreden.
4: En jij?
3: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
5: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
6: Of dame?
5: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
7: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
8: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WM-ing van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man

0: De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey buurman.
2: Dag buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

11 minuten over 7 werd het met deze van de Flippers en Rodas. En daarvoor draaiden we White Stars, Bye Bye Little Lady en ook Koos Albers aan het begin van Tussenuur. En hij zong over Mary Lou. Nou, een uurtje er lekker tussenin als voorprogramma voor René Regelink en Sterk Zondagswerk. De Flippers die zongen over het mooie eiland Rodos. Daar blijven we nog even, want Arne Jansen zingt daar ook over. Waar de zon en de zee elkaar.

Deze tafereel is jarenlang geleden. Toen alles nog gemoeilijk ging en de brede tram nog reed.

Het is de nieuwe single voor zanger Robert Pater. Blijf toch bij mij. Een aantal weken geleden uitgebracht. Kom nog wel eens voorbij hier op de radio. We gaan over naar een Engelstalige plaat uit de jaren 70. Piet Veerman zingt hem, The Cat's a Ladder.

Een hele mooie van The Cats. En de brieven die ze geschreven hebben, oftewel The Letter. En daarmee komen we aan het eind van dit tussenuurtje. Het voorprogramma voor Sterk Zondagswerk. Dat er ook iedere zondagavond is tussen 8 en 10 uur. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Heel veel plezier met René zo direct na 8. En ik wens u een hele fijne werkweek. En tot volgende week zondag. Dag.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB-fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Vertrouw dichtbij.
4: Nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

En dat was hij, het nummer Tell Him, en ditmaal in de uitvoering van de groep Highway. En dat is de eerste plaat alweer voor deze uitzending van het programma Sterk Zondagswerk. Elke zondagavond tussen 8 en 10 op de zenders Radio Ideaal, maar ook op Ideaal Plus. Samen met Linda, en die is al in de studio aanwezig, gaan we over een minuut of 25 met u het spelletje Raad waar die staat spelen. Als u een waardebon wilt winnen, ja, en wie wil dat nou eigenlijk niet, dan moet u straks zeker mee gaan spelen en gaan bellen naar de studio. We hebben om 9:15 weer een hele mooie Ons Ideaal, onze promotieplaats. En een kwartiertje later hebben we rond 9:30... de instrumentale plaat van de zondagavond in Sterk Zondagswerk. En voor de rest lekker veel Nederlandstalige muziek. En wat gaan we nog doen? We hebben nog iets heel leuks. We hebben kaarten weg te geven. En dat is voor de kermis in Gaanderen. En we hebben kaarten voor zaterdag 12, zondag 13 en dinsdag 15 september. Wilt u daar naartoe? Dan moet u straks na Raad van die Staat goed luisteren. Want dan kunt u daarvoor gaan bellen. Hoeft nu nog niet te bellen. Want dat doen we straks na Raad van die Staat.

Ja, nog wel een beetje actueel. Deze van Wolfgang Petri, Sommer in der Stad. Willeke Alberti en zij zong over de eerste keer. Dat is ook een nummer die nog voorbij kwam. De Eveningstaars als de zon. En de eerste in dit rijtje, de Telstaars. Een man, dat is een jager. Met de volgende blijven we in de buurt. En dat doen we met een nummer van de groep Bevoitoch.

Ja, wat wordt er toch fantastische muziek hier in de regio gemaakt. En dan hebben we het over de zangeres Els Bakker. Maar als je straks toch gaat en daarvoor ik zei het al, muziek uit de buurt van Bovoy toch. En ze zongen over vrouw Begeerdink. Dat is helemaal niet waar. Het armenhuis heb ik gedraaid. Wat ik gedraaid heb staat niet op papier in ieder geval. Goed, één plaat te gaan. En dan is het ook weer tijd om samen met u Raad waar die staat te gaan spelen. En het is eerst nog even tijd voor wat gezelligheid.

iets over 8:30 op Radio Ideaal en op Ideaal Plus op de zondagavond. De vaste luisteraars die weten het, dan gaan we samen met u het spelletje Raad waar die staat spelen. Misschien zijn er wel mensen bij die dit voor het eerst horen. Nou, ik heb hier iets op papier staan. En dat kan iemand zijn en dat kan iets zijn. Dat mag u gaan raden. En dan heb ik vanavond een achttal aanwijzingen voor om achter dat antwoord te komen. Het zou maar zo zijn, kunnen zijn dat met de eerste aanwijzing gebeurt. En het kan ook zijn dat we ze alle acht moeten gebruiken. Ik weet het niet. U thuis gaat dat bepalen. Degene die vanavond het juiste antwoord geeft, die beëindigt dan ook het spelletje. Maar die heeft dan meteen een waardebon gewonnen. En die wordt beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys Zelhem. En als dan dadelijk Raad waar die staat is afgelopen, dan is het nog niet gebeurd. Want dan hebben we nog kaarten weg te geven voor de kermis in Gaanderen. En wij hebben kaarten voor zaterdag 12 september, zondag 13 september of dinsdag 15 september. Maar eerst Raad waar die staat. Linda is er helemaal klaar voor. Die is hier bij de telefoon. En ik mag achter het mengpaneel staan en ook achter de microfoon. Goed, de eerste aanwijzing, dat is de volgende. Ik ben zeer veelzijdig. Dus ik ben zeer veelzijdig. Wie is dat? Wie is er heel veelzijdig? U belt me naar de studio. 0314 377 970.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Mooi.
1: Ik ben weer zeer veelzijdig.
0: Ja.
1: Klompen.
0: Klompen, nee, het bent geen klomperhit. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Hoi, met Jim.
0: Hoi.
2: Is het misschien mijn oma? Dat jou. Zijn mijn vader.
0: Ja, nou, laat me maar zeggen dat een oma is of jouw oma. Maar in geen van beide gevallen is het in ieder geval goed, Tim.
2: Ja, ja jammer. Zit dadelijk weer.
0: Ja, zeg je wel maar dat hij een grapjas is, ja?
2: Ja. Oh, hoi.
0: Goed, de eerste aanwijzing nogmaals. Ik ben zeer veelzijdig. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, ik ben het laarzen.
0: Laarzen, Gert. Ook niet. Het zijn geen klompen en het zijn geen laarzen. Hé, dankjewel. Hoi. Met René, goedenavond. Goedenavond, u bent in de uitzending. Nee, wordt niet gereageerd. Ideaal, goedenavond.
1: Ik dacht, de liefde.
0: De liefde, ja. Ook een mooi antwoord, Tom, maar is het ook niet waar ik zoek?
1: Ik moet ook maar wat bedenken.
0: Ja, dat heb je helemaal goed, Tom. Dank je wel. Ideaal, goedenavond.
3: Margreet, een bezem?
0: Een bezem zoeken we niet, Margreet.
3: Okay,
0: hey, dankjewel, Jodo. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, u bent in de uitzending.
4: Hallo, Margreet.
0: Hoi.
4: Is de oplossing van Ronald Dieke?
0: Nee, is het ook niet.
4: Oké.
0: Okay. Jojo, hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Ja, goedenavond met Ans Luimers.
0: Hoi Ans.
5: Is het ook een dobbelsteen?
0: Een dobbelsteen, mooi antwoord, maar zoeken we ook niet.
5: Jammer.
0: Hey Ans, bedankt voor bellen. Jodo. En dan gaan we meteen over naar weer een volgende beller al. Ideaal, goedenavond.
6: René, goedenavond met Frank.
0: Dag Frank, hoi.
6: Hey. René, volgens mij is het een boek.
0: Een boek, zoeken we ook niet, Frank.
6: Oké.
0: Hey, ja. Dankjewel. Hoi. Yo, succes.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, hoi, met de broer van Tim.
0: Zeg maar.
1: Zijn het misschien bladzijdes?
0: Bladzijdes zijn het ook niet.
1: Ah, hey,
0: jo, bedankt voor bellen. Jo, hey. En even kijken, een stukje muziek. Ja, die komt eraan, maar ook een volgende beller. Ideaal, goedenavond.
2: Met Leo.
0: Hoi.
2: Is het een schaar?
0: Een schaar zoeken we ook niet.
2: Oké.
0: Okay. Hey, dankjewel. En volgende beller, ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
3: Is het misschien een paard?
0: Een paard zoeken we ook niet, Tim.
3: Oh, jammer.
0: Heel bedankt. Jojo. Goed, de eerste aanwijzing is dus, ik ben zeer veelzijdig. En de tweede, mijn bestaan gaat heel ver terug. Dus mijn bestaan gaat heel ver terug. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, Christine.
0: Dag, Christine.
4: Ik wil van alles maar.
0: Nou, wat denk je, wou zoet?
4: Een spons.
0: Een spons zoeken we ook niet, Christine.
4: Oké.
0: Hey, bedankt. Joeroe.

0: Met René, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Hi.
1: Is het een hark?
0: Een hark, Gert, is het ook niet. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Nee, ik ben Bas.
0: Hey Bas, goedenavond.
2: Ja, ik moet even excuus maken. Vorige week had ik het kermis.
0: Ja.
2: Ik er van de zaal, ben ik ook niet meer bel.
0: Nee, en vanavond, hey, Olly, avond?
2: Jazeker.
0: Ja, Nick ook al.
2: Dus ik denk, ik ga me even bellen, want ik heb het antwoord.
0: Nou, ik ga maar hoe gelukkig gaan maken.
2: Ik denk dat het de Bibel is.
0: Nee, is het ook niet. Mag ik het toch weer teleurstellen. Maar zo weer proberen. Jo, Bas. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, Margreet, een mattenklopper.
0: Een mattenklopper zoeken we ook niet.
3: Oké.
0: Okay. Hey, dankjewel, jo. Nou, de eerste twee aanwijzingen nogmaals. Ik ben zeer veelzijdig. En de tweede, mijn bestaan gaat heel ver terug. Ideaal, goedenavond. Nou, die gooide me weer op. Dat kan. Ideaal, goedenavond.
4: Ik dacht, je leven die gaat terug.
0: Ja, dat klopt.
4: En je leeftijd.
0: Ja, klopt ook, maar is niet, Tom. Hé, hey, oh, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Hoi, met de vriend van mijn broer, om Tim.
0: Nou, ik ben benieuwd wat je de volgende keer bedenkt. Maar zeg maar eens.
5: Is het een wiel?
0: Wiel, zoeken we ook niet.
5: Hey, dank je wel.
0: Heel bedankt, hoi. Ideaal, goedenavond.
6: Goedenavond met Leo.
0: Hoi.
6: Is het een spinnenwiel?
0: Een spinnenwiel, ook nog niet.
6: Oké.
0: Hey, dank je.
6: Doei.
0: Ideaal, goedenavond.
7: Ja, met Wim uit Lochem.
0: Dag Wim uit Lochem.
7: Is het trouwen?
0: Trouwen, zoeken we ook niet, Wim.
7: Oké.
0: Hey, dankjewel. Ja, hoi. Yo. Ideaal, goedenavond.
8: Hallo, met Rick.
0: Hoi. Zeg maar.
8: Jij? Is de straathand van Ronald Dieke?
0: Nee, is het ook niet. Hey, dank je. Yo.

0: Met René, goedenavond.
1: Goedenavond René, Renting Panderen.
0: Hoi.
1: Ik dacht aan Sinterklaas.
0: Sinterklaas, zoeken we ook niet. Hey, okay. Yo, dankjewel. Yo, hey. Ideaal, goedenavond.
2: Margreet.
0: Hoi.
2: Een ragebol.
0: Een ragebol, ook nog niet.
2: Oké.
0: Hey, dank je.
2: Doei.
0: Ja, en met een ragebol zou op zich nog hebben gekund met een volgende aanwijzing. Dat is de derde. De eerste twee zijn, ik ben zeer veelzijdig en mijn bestaan gaat heel ver terug. En de derde is, alleen kan ik niet veel. Dus alleen kan ik niet veel. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Sim.
0: Hoi.
3: Is het misschien een diamant?
0: Een diamant zoeken we ook niet.
3: Ah, jammer. Dat is
0: Dag Tim. Hoi. Ideaal. Goedenavond.
4: Hallo. Met de broer van de vriend van de broer van Tim. Is het een touw?
0: Een touw ook niet. Jojo. Ah, okay.

0: Ja, wilt u graag die waardebon winnen? Bel dan met de studio 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond met Ans Sluimers.
0: Ans.
1: Is toch Stoffer en Blik?
0: Stoffer en Blik zoeken we ook niet.
1: Helaas.
0: Hey, jo, bedankt Ans. Jodo. Ideaal, goedenavond.
2: Goedenavond met Jos.
0: Hoi Jos.
2: Is het Wol?
0: Wol, ook niet Jos.
2: Hé, hey, jammer.
0: Hé, hey, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Samenwerking, en dan kom je overal.
0: Ja, samenwerking kom je inderdaad overal mee, maar is Tom ook niet Tom? Hé, hey, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Margreet, een zwabber.
0: Een zwabber, ook nog niet, Margreet.
4: Oké.
0: Heel bedankt. Yo. Ideaal, goedenavond.
5: Hallo, met de vriend van de broer van de vriend van de broer van Tim.
0: Zeg
5: is
0: maar.
5: Is het metaal?
0: Wat zeg je?
5: Is het metaal?
0: Zoeken we ook niet. Hé, hey, dank je. Okay.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Met Leo.
0: Hoi.
1: Is een zeem.
0: Een zeem, ook nog niet.
1: Hey,
0: okay, Leo, bedankt voor bellen. Yo, hoi. En meteen een volgende beller. Ideaal, goedenavond. Dat gaat niet helemaal goed. Gaan we even over naar de muziek. Ideaal, goedenavond.
2: Met Margreet, een dweil.
0: Een dweil, ook niet Margreet.
2: Oh, ja,
0: hey, bedankt, joh. Yo. Yo. Met René, goedenavond.
3: Misschien weer.
0: Hoi.
3: Is het misschien een petroleumstel?
0: Een petroleumstel, ook niet. Nee.
3: Oké.
0: Hey, dankjewel. Jodo. En dat zou ook weer met de vierde aanwijzing kunnen die ik u geef met petroleumstel. Ik ben zeer veelzijdig. Mijn bestaan gaat heel ver terug. Alleen kan ik niet veel. En de vierde, je ziet mij niet zo vaak. Dus de vierde aanwijzing is, je ziet mij niet zo vaak. Ideaal, goedenavond.
4: Hey, René, mijn Bassark, ja.
0: Hoi.
4: Nu werken we, hè?
0: Nou.
4: Ik denk dat het een vaadoek is.
0: Een vaadoek? Nee, nee, is het ook echt niet.
4: Oh, verdomme, nee. Joh. Ik ga weer verder.
0: Dag, baas. Yo. Ideaal, goedenavond.
5: Goedenavond, René. Renting Pammeren.
0: Hoi.
5: Ik dacht aan een aanbeeld.
0: Een aanbeeld? Ook een mooi antwoord. Ook niet.
5: Oké, bedankt.
0: Hey, dank je. Jodo. Met René, goedenavond.
6: Hoi, met Sim.
0: Hoi.
6: Is het misschien een stoomlocomotief?
0: Een stoomlocomotief, een hele mond vol, maar ook niet, Tim.
6: Hoi, jongen.
0: Hey, hoi. Ja, de aanwijzingen zijn, ik ben zeer veelzijdig, mijn bestaan gaat heel ver terug. Alleen kan ik niet veel en je ziet mij niet zo vaak eens te vieren. U belt maar 0314-377-970. Alweer een volgende beller. Ideaal, ja. Goedenavond.
7: Goedenavond, ik neem me Benny.
0: Hi.
7: Ik zat te denken aan een greep.
0: Een greep? Ook niet?
7: Ja.
0: Nee, is het mogelijk?
7: Die hebben een misgreep en die hebben een aardappelgreep.
0: Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Ik ken ze, ja. Maar het is er niet.
7: Nee, oké.
0: Bedankt. Jojo. Ideaal, goedenavond.
8: Met Wim uit Lochem.
0: Mooi.
8: Is het kabiet?
0: Kabiet? Ook niet.
8: Ook niet.
0: Hé, hey, dank je Wim.
8: Die gaat verder pakken.
0: Jojo. Ideaal, goedenavond.
9: Ja, Christine.
0: Hoi.
9: Hallo, zo'n ouderwetse broodtrommel.
0: Een ouderwetse broodtrommel, ook nog niet.
9: Oké.
0: Hey, bedankt, jodo. Hey. Ideaal, goedenavond.
10: Margreet, een melkbus.
0: Een melkbus, ook nog niet.
10: Ook
0: hoi. Goed, en dan is het muziekje ten einde. En dan zullen we nog even de aanwijzingen zo geven. Maar we doen eerst nog even een beller. Ideaal, goedenavond. U bent in de uitzending. Goedenavond.
11: Goedenavond.
0: Ja, met wie spreek ik?
11: Hallo.
0: Ja. U mag het zeggen.
11: Hallo.
0: Ja, zeg maar. Nee, wordt niet wat.

Nou, ik had u de aanwijzingen beloofd en hier komen ze nog, de eerste vier. Ik ben zeer veelzijdig, mijn bestaan gaat heel ver terug. Alleen kan ik niet veel en de vierde, je ziet mij niet zo vaak. Ik zal er ook de vijfde bij doen. Met mijn soortgenoot kun je wat meer. Dus met mijn soortgenoot kun je wat meer.

0: Ja, en ik denk dat het vanavond een pittige raadwedstrijd is. Maar wie weet, de volgende beller in één keer met het juiste antwoord. En u kunt ook gewoon blijven bellen naar de studio. Want wie wil er nou niet een waardebon winnen? De volgende beller heeft dat ook gedaan naar onze studiobellen. Ideaal, goedenavond.
1: Hallo, met de vriend van de broer van de vriend van de broer van Tim.
0: Dat zeg maar.
1: Is het een zoet aardappel?
0: Nee, zoek hem ook niet. Hé, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Margreet, ik moest van die man zeggen een pronuis.
0: Nee, is het ook niet.
2: Oké.
0: Hé, hey, Margreet, dankjewel. Jodo. Ideaal, goedenavond.
3: Met Leo.
0: Hoi.
3: Is een platenspeler?
0: Een platenspeler, ook nog niet.
3: Oké.
0: Hé, hey, dankjewel. Hoi. Met René, goedenavond.
4: Ja, goeiedag dan.
0: Met wie spreek ik?
4: Met Teunis, hallo.
0: Hoi, zeg maar.
4: Is het een zak appels?
0: Een zak appels is het ook niet, Teunis.
4: Oké.
0: Bedankt, hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
5: Is het misschien een vuursteen?
0: Nee, zoeken we ook niet.
5: Ah, jammer.
0: Doei. Hey, dankjewel, joh. Oeh, dat fluit met René. Goedenavond. Wim. Wat zeg je? Nee, is het ook niet een grepen. Hé, hey, dankjewel Wim. Joe, hoi. En Wim zei dus een greep of een greep in het dialect. Volgende beller, ideaal. Goedenavond.
6: Ja, goedenavond. Nee, met Benny.
0: Benny.
6: Ik zit aan te denken aan een dorsvlegel.
0: Een dorsvlegel? Nee, zoek ook niet.
6: Oké.
0: Bedankt. Joe, hoi. Ideaal. Goedenavond. U bent in uitzending. Goedenavond.
7: Goedenavond met Hans Sluimers.
0: Hoi Hans.
7: Goedenavond.
0: Zeg maar.
7: Is er schoenen?
0: Nee, zijn het ook niet. Hé, hey, dankjewel. Nee, zijn het niet. Heel bedankt. Ideaal. Goedenavond.
5: Hoi met Tim.
0: Hoi Tim.
5: Is het misschien bestek?
0: Bestek ook niet, Tim.
5: Ah, jammer.
0: Hey, bedankt. Joh, hoi. Ideaal. Goedenavond.
8: Nee, goeiedag. Frank nog een keer.
0: Frank.
8: Is het een naald?
0: Wat zeg je?
8: Een naald.
0: Nee, een naald is ook het antwoord niet, Frank, wat we zoeken.
8: Hey, oké, dankjewel. Jo,
0: bedankt. Joi. Ideaal, goedenavond.
9: Hallo, met Johan.
0: Johan.
9: Is er soms een grammofoonplaat?
0: Een grammofoonplaat? Ook niet. Hé, hey, okay. Jo, bedankt, Johan. Hoi. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, ideaal.
10: Ja. Christine?
0: Mooi.
10: Dag. Een bandrecorder?
0: Een bandrecorder? Ook nog niet. Hé, hey, dankjewel. Joei. Goedenavond met René.
2: Ja, Margreet, een feest.
0: Nee, ook niet.
2: Oké.
0: Okay. Hé, hey, dankjewel. Jodo. Ideaal, goedenavond.
11: Hoi met Koen.
0: Hoi Koen.
11: Is het een bestekla?
0: Een bestekla? Ook nog niet. Hé, hey, dankjewel.
11: Oh, nou,
0: jo, hoi.
11: Goed aan Tim, hè?
0: Ja, goed aan Tim, zegt hij. Ideaal, goedenavond.
12: Ja, met de neming.
0: Hoi.
12: Ik dacht een ijskrabber.
0: Een ijskrabber is het ook niet.
12: Oh, jammer.
0: Hé, hey, bedankt. Ah, jo. Jo. Oh, ideaal, goedenavond. Wim. Nee, zullen het ook niet. Hé, hey, dank je. Hoi. Dan doen we er ook de zesde aanwijzing bij. Mijn tweede deel van het antwoord komt voor in een uitdrukking. Dus mijn tweede deel komt voor in een uitdrukking. Ideaal, goedenavond.
13: René met Bas Lloyd.
0: Bas, zeg maar.
13: Ik denk dat het met mijn beroep te maken heeft. Schering en inslag.
0: Schering en inslag, nee, ook niet.
13: Oké.
0: Heel bedankt, hoi. Goedenavond, ideaal.
3: Met Leo.
0: Hoi.
3: Is een naaimachine?
0: Een naaimachine ook nog niet.
3: Oké. Hey,
0: jo, bedankt. Jo. Ideaal, goedenavond.
14: Goedenavond met Elise.
0: Hoi.
14: Ik denk dat het een ski is.
0: Nee, is het ook niet, Elise. Hey, bedankt voor bellen. Jodo, hoi. Goedenavond, ideaal.
15: Hoi, met vriend van de broer van Tim.
0: Zeg maar, ik mis trouwens wat hoor.
15: Is het een puzzelstuk?
0: Een puzzelstuk, ook nog niet.
15: Hey, dank je.
0: Jo, bedankt. Goed, alle zes op een rij. Ik ben zeer veelzijdig. Mijn bestaan gaat heel ver terug. Alleen kan ik niet veel. Je ziet mij niet zo vaak. Met mijn soortgenoot kun je wat meer. En de zesde, mijn tweede deel, komt voor in een uitdrukking. Ideaal, goedenavond.
16: Goedenavond,
2: Met Margreet Ezelsoorn.
0: Ezelsoorn zijn het ook niet, Margreet. Heel okay. Bedankt. Hoi. Hoi. Ideaal. Goedenavond.
16: Goedenavond met Harry.
0: Harry.
16: Is het een tweespan?
0: Een tweespan is het ook niet.
16: Ja. Nee.
0: Nee. Hey. Heel bedankt. Hoi. Ideaal. Goedenavond.
17: Ja, met Wim weer.
0: Hoi.
17: Is het een weefgetouw?
0: Een weefgetouw? Ook nog niet.
17: Ook niet.
0: Hey, dankjewel.
17: Die
0: hoi. Hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond, met Bets. Is het misschien een bestekbak?
0: Een bestekbak is het ook niet, Bets. Hé, hey, dankjewel. Jodo. Ik wacht even op een volgende beller, die komt eraan. Ideaal, goedenavond.
2: Oh, met Luc.
0: Hoi, Luc.
2: Is het een LP-plaat?
0: Wat zeg je?
2: Is het een LP-plaat?
0: Nee, is het ook niet, Luc. Hé, hey, heel bedankt. Hoi.

0: Met René, goedenavond.
1: Hoi met Tim van Team Boterkoek. Hoi. Is het misschien een tandwiel?
0: Een tandwiel? Ook nog niet.
1: Ah, tot zo dadelijk.
0: Yo. Ja, heel veel antwoorden hebben we gehad. Er lag nog niet heel veel in de buurt, laat ik het zo zeggen. Ene kant wel een beetje, andere kant ook weer niet. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, Christine weer.
0: Mooi.
2: Een breimachine.
0: Een breimachine, ook niet, Christine.
2: Dat was vroeger ook hier vallen.
0: Ja, ik snap het, maar... Nee, klopt, maar is niet. Yo, Ayus. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Met de neeming.
0: Zeg maar.
3: Ik dacht 2 emt waterpompen.
0: Nee, zoeken we ook niet, Jan. Hé, oh, hey, dankjewel. Jammer. Hoi. Ideaal, goedenavond. Zeg maar.
4: Hallo, met Ansluimers.
0: Zeg maar.
4: Met Ansluimers. Is het ook waterstof?
0: Waterstof zoeken we ook niet. Dankjewel. Ideaal. Ja, en daar ging met de bellen net iets niet goed. We doen er ook de 7e aanwijzing bij. Ik zorg voor vermaak. Dus ik zorg voor vermaak. Dat is dus de 7e aanwijzing. Ideaal, goedenavond.
5: Met Leo.
0: Hoi.
5: Is het een notenboom?
0: Een notenboom, ook nog niet.
5: Oké.
0: Jo, bedankt. Hoi. Ik zal u alle 7 op een rij zetten. Ik ben zeer veelzijdig. Mijn bestaan gaat heel ver terug. Alleen kan ik niet veel. Je ziet mij niet zo vaak. Met mijn soortgenoot kun je wat meer. Is de 5e. De 6e. Mijn 2e deel komt voor in een uitdrukking. En de 7e is: ik zorg voor vermaak. U kunt bellen met uw antwoord naar de studio van Ideaal 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
1: Hoi, met Tim.
0: Ja, zeg maar, Tim.
1: Is het misschien een molensteen?
0: Een molensteen is het ook niet, Tim.
1: Ah, hey. Jammer.
0: Jo, bedankt. Okay, jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
6: Ja, nee, mijn benen. Ik denk aan Jan Klaassen en Katrijn.
0: Jan Klaassen en Katrijn. Mooi antwoord, maar ook niet.
6: Oké.
0: Okay, jo, Benny, hoi. Ideaal, goedenavond.
7: Hoi, met Siebe.
0: Siebe.
7: Is het een muzieknoot?
0: Een muzieknoot is het ook niet. Maar het is wel een mooi antwoord. Ja.
7: Okay, dank je.
0: Jo, bedankt. Hey, hoi. Ideaal, goedenavond.
8: Goedenavond, met Bets. Is het misschien een clown?
0: Een clown is het ook niet, Bets. Hey, jo, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
9: Margreet, eierkolen.
0: Eierkolen zijn het ook niet.
9: Oké.
0: Okay, hey, dank je wel. Hoi. Met René, goedenavond.
10: Goedenavond, weer met Elise.
0: Hoi, Elise.
10: Ik denk dat het een draaimolen is.
0: Een draaimolen is het ook niet, Elise. Hé, hey, joh, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond. Zegt u het maar.
2: Christine?
0: Hoi, Christine, zeg het maar.
2: Zo'n brom zal wij vroeger zo om en neer moesten doen.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt, maar is niet het antwoord. Nee. Hey, Christine, dankjewel. Hoi.
2: Okay,
0: yo, ideaal. Goedenavond.
3: Ja, met de Nemi.
0: Hoi.
3: Is van Falen.
0: Nee, is het ook niet.
3: Oh, jammer.
0: Hey, yo, dankjewel. Ik moet zeggen, ook nog niet zo'n heel gek antwoord. Ideaal. Goedenavond.
11: Henk Woerts.
0: Henk Woerts.
11: Een draaiorgel.
0: Een draaiorgel. Ook niet Henk.
11: Nou, jammer.
0: Ja, hey, dank je. Hoi. Met René, goedenavond. Goedenavond, ze ben in de uitzending.
12: Ja, goedenavond met Arno.
0: Arno.
12: Ik hoor net draaiorgel, daar wil ik op zeggen.
0: Oh, nou, dan moet je even opnieuw bellen. Ja?
12: Is goed.
0: Arno, yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
13: Ja, goeiedag met Arjan.
0: Arjan.
13: Zijn het trommelstokken?
0: Trommelstokken zijn het ook niet, Arjan.
13: Oh, jo,
0: hey, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond. U bent in de uitzending. Goedenavond.
14: Hallo, met Ansluimers.
0: Zeg
14: Hallo,
0: maar.
14: Hallo, met Ansluimers. Is het ook een bruidsband?
0: Nee, is het ook niet. Dankjewel. Ideaal, goedenavond.
1: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
1: Is het misschien een toonladder?
0: Nee, is het ook niet. Oh, heeft er ook weer mee te maken. Hoi. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ideaal, goedenavond.
15: Ja, hoi met Koen.
0: Koen.
15: Is het een cassetteband?
0: Nee, is het ook niet. Dank je. Ik doe er snel de 8e aanwijzing bij, want we gaan door de tijd. En dat is de volgende. Je ziet mij vaak in combinatie met een boerenkiel en een knipmuts. Dus je ziet mij vaak in combinatie met een boerenkiel en een knipmuts. Ideaal, goedenavond.
16: Margreet, een harmonica.
0: Nee, is het ook niet. Nee. Hé, hey, okay. Dankjewel. Yo, hey. Ideaal, goedenavond. Ik moet zeggen, we zaten er heel dichtbij. Goedenavond, ideaal.
17: Ja, goedenavond. Met... Oh, ik zei een accordeon.
0: Accordeon, nee, is het ook niet. Nee.
17: Goed, goed zo.
0: Ja,
17: bedankt.
0: Maar dat is wel bijna goed, moet ik erbij zeggen. Maar ik ben streng, want anders kloppen mijn aanwijzingen vanavond niet. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond. Ideaal, goedenavond.
18: Hé, Redim, mijn Bas. Is het een trekzaak?
0: Daar mag ik u toch feliciteren, Bas.
18: Godverdomme.
0: Ja. Hé, hey, mooi verjaardagscadeau, of niet?
18: Ik ben het zelf een trekzaak, dus ja.
0: Ja, maar ja, ze zeiden net...
18: Dat is het grootste vuurdag cadeau wat ik kan creëren.
0: Ja, ja. Ze zeiden een accordeon, maar het is een trekzaak. Ja, ja. Hé, hey Bas, gefeliciteerd. Adresgegevens hebben we en fijne vuurdag.
18: Goed, dankjewel, jongen.
0: Yo, yo, hoi. Ja, je hoort het. Bas gaf het juiste antwoord. Bas belt vanuit Brummen. En die is morgen jarig, dus vandaar eigenlijk die felicitatie. We zochten dus een trekzak. Ik ben zeer veelzijdig. Mijn bestaan gaat heel ver terug, bijna 200 jaar. Alleen kan ik niet veel, je ziet mij niet zo vaak. Met mijn soortgenoot kun je wat meer. En dat is dus die accordeon. Mijn tweede deel komt voor in een uitdrukking. Dat is zak. En dat is dus bijvoorbeeld in zak en as zitten. Ik zorg voor vermaak en je ziet mij vaak in combinatie met een boerenkiel en een knipmuts. En dat is dus de trekzak. Een hele mooie raad van die staat, ook weer gemaakt door Rijnt en Gerry Fokkink. En dan wil ik natuurlijk ook Linda weer bedanken voor het aannemen van de telefoon. En Bas die krijgt de prijs beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys in Zelhem. Volgende week zondagavond om 8:30 is er weer een nieuwe Raad voor die Staat. Blijf lekker luisteren en speel zeker volgende week weer mee.

Ja, we zitten over het tijd zijn van 9 uur heen. Dat betekent dat we meteen verder gaan in dit tweede uur van Sterk Zondagswerk met muziek. En dan moeten we natuurlijk wel even melden dat u nog kunt bellen voor de kaatsen van de kermis in Gaanderen 0314 377 970.

Een nummer van de Sunstreams hoort u en het nummer staat op de cd. Geef mij het voordeel van de twijfel en hoor het nummer. Ik hou nog steeds van jou. De eerste kaarten voor de kermis in Gaanderen die zijn eruit. Wilt u nog kaarten hebben voor de kermis in Gaanderen voor zaterdag 12 september of voor zondag 13 september of voor dinsdag 15 september? Bel dan naar de studio 0314-377-970. Het is dus Sterk Zondagswerk waar u naar luistert op Radio Ideaal en Ideaal Plus. Mijn naam is René Regelink. Over een minuut of 10 hebben we ons ideaal. Om 9:30 hebben we de instrumentale. En voor de rest veel non-stop muziek. En daarvan zal ook veel Nederlandstalig zijn. De tweede doen we altijd Duitsstalig. Luister mee.

0: Ja, ik zag gisteren denk ik niet de gouden regenboog, maar wel een hele mooie regenboog. En toen dacht ik, laat ik dit nummer eens een keer voorbij laten komen. En het is gezongen door Ekkel en Clippy. En ze zongen dus over de gouden regenboog. Daarna voor nog een nummer van Duo Espada. Je zit in mijn hoofd. En als eerste in het rijtje van drie, dit keer was een nummer van Frans Bauer, Duitsstalig. Buenos Dias, Weisse Taube. We zijn toegekomen aan ons ideaal, onze promotieplaat. En dat is de komende week een nummer van Tino Martin samen met Billy Dans. En een nummer is getiteld Ik hoor niks geks.
1: Dit is deze week ons ideaal.

En zo is het. De boer is van belang voor iedereen. Een nummer van jaren geleden alweer, maar nog best wel met een goede tekst. En een nummer is van Kikut, laat toch de boer bestaan. Daarvoor muziek van Laura Lin, kom in mijn armen vannacht. Lucas en Gea kwamen nog voorbij. Het is mijn hart. Daarvoor een hele mooie uitvoering van de groep Maywood en Give Me Back My Love. En Tino Martin was ons ideaal. Ik hoor niks. De volgende instrumentaal op de zondagavond rond 9:30.

In 1994 brachten Frank en Mirella een hele mooie cd uit van Hart tot Hart. En daarop staat dit nummer, Speel nog een liedje, Orgelman. U hoorde nog een nummer van Mark en Dave en ze zongen over zomer in Kalamata. Duitsstalige muziek kwam er voorbij van Semino Rossi. En de eerste in het rijtje van vier was muziek, de instrumentale van de Romantica's. Tom wilde vanavond nog, hij wilde nog graag een plaat horen en dat gaan we ook zeker doen, Tom.

Hele mooie Nederlandstalige hoorde u van Patrick Dano. Daarvoor nog Engelstalige muziek van The Kids. René Schuurman kwam nog voorbij. En we hebben als laatste voor u klaarstaan een nummer van Alwi Kruse samen met de Jägermeister Band. En ze zingen het nummer Hey Kastelein. En met dat nummer is dan ook Sterk Zondagswerk voor deze zondagavond alweer afgelopen. Ik heb met heel veel plezier de uitzending voor u gemaakt. Ik hoop dat u met veel plezier heeft genoten. Mocht dat zo zijn, laat uw toestel lekker op Radio Ideaal of Ideaal Plus staan. Er komen nog tal van hele mooie programma's voorbij voordat volgende week zondagavond ook Sterk Zondagswerk er weer is. Blijf eens luisteren. U weet het. Het laatste nieuws dat vindt u op rtvideaal.nl. Maar wat mij betreft graag tot volgende week zondagavond. Goed gewoon.

0: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB-fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag en dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.